0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen, niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud, ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Is de muziek van Radio NL.
6: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL.
7: Ja,

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus

0: is de muziek van Radio NL.
1: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL.
2: Ja,

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja,

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
8: Ja,

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Voor het uiteindelijk rond de 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hoogeveen.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
11: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Het is 4:06. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Je bent er vroeg bij vandaag.
17: Ja. Goedemorgen. Ja, ik was wakker, dus ik denk, kom, ik ga eens naar mijn werk. En wat trof ik daar aan? Allemaal computers met informatie.
16: Ik denk informatie over files, of niet?
17: Ook over het weer, hoor. Want in Zuid-Holland komen mistbanken voor. En dat heeft dan weer indirect met het verkeer te maken. In die zin dat je minder zicht op de weg hebt. Minder vrij zicht. En dat is dus in Zuid-Holland die provincie waarin de ANWB zetelt. Het hoofdkantoor althans het geval. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is vannacht om een uur of vier een zwaar busongeluk gebeurd bij het Harde. De weg is in beide richtingen dicht. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Weesp. Het gaat echt nog wel even duren. En daarom is het omrijden geblazen via Apeldoorn, via de A1 en de A50. En dat geeft files, dat snap je wel. Dan gaan we flitsers doen. A12 Utrecht-Arnhem, hectometerpaal 83,3. A17 Roosendaal-Dordrecht, 6,2. Ah, 8.
16: Ah, ik moet nog even inkomen.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Laat van Dijk!
16: Kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma van deze maandagmorgen. En dat doen we zo direct met muziek van Jorrieke Sterken.
11: Dit is de muziek van Radio NL.
18: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
11: Radio NL.
18: Ja,

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. 12 minuten over 6 op de maandagochtend. 24 augustus is het vandaag. Ik heb hier nog nooit met zoveel tegenzin op deze stoel gezeten. Ja, begrijp me niet verkeerd hoor. Zeker niet rondom een programma of wat dan ook. Alleen, we zitten nu, ik denk ongeveer 5,5 maand in deze bezemkast radio te maken. Hè, onze tijdelijke Radio NL-studio. Op zich niks mis mee hoor, daar niet van. Maar als ik nu naar de overkant kijk, dan kijk ik naar een nieuwe radiostudio die zo goed als 100% af is. En dan zitten we hier nog. Ja. Het is een beetje alsof je, ja, hoe moet je het omschrijven? Alsof je een nieuwe auto hebt gekocht, maar die moet eerst nog 2 weken op de oprit staan inkleuren of zo. Weet ik veel. Je mag er wel naar kijken, maar je mag het nog niet gebruiken. Zo is het, ja. Precies op die manier. Maar goed. Zal niet lang maar duren. Afgelopen week heb ik met Stefan daar eventjes een gluur gedaan. Even kijken hoe ver het was, zeg maar. Bij die studio hebben we ook gefilmd. Dat heb ik op Facebook gezet. Ik had nog toegang tot ons Facebook-account. Dus dat heb ik er zelf even stiekem opgezet. Zo buiten social media jongens om en zo. Ik denk dat kan wel eventjes. En volgens mij hebben ze een soort van geluid. Want toen waren we aan het klagen. Ja, er zit van het papier op de ramen. Je kan niet naar binnen kijken. De klink was uit de deur. Ja, het was echt heel serieus. En dat is nu allemaal niet meer zo. Dus volgens mij zijn ze hier in het weekend gewoon bezig geweest. Maar goed. Dus even kijken of we daar later vandaag nog even wat meer over kunnen vertellen. Eerst hebben we zaken die er, nou ja, ook zeker wel toe doen vandaag. Het is een nabespreken van het Formule 1 weekend. Het iets minder vruchtbare Formule 1 weekend van Max Verstappen. Hij heeft in de race niet eens een volle ronde kunnen rijden, omdat hij in de allerlaatste bocht in rondje 1, nou ja, toch de controle verloor. En daarna is het nog een mooie Formule 1 race geworden. Dat dan weer wel. Het was de allerlaatste in Zandvoort. De laatste Dutch Grand Prix. En het is er eentje om toch wel positief op terug te kijken. Laten we het zo zeggen. Ja, behalve voor de Only Max fans, zeg maar. Meer te doen dan. We zijn namelijk bezig met de zomerhit top 10. En het is alsof dat voorspeld is met een glazen bol. Want het wordt weer warm deze week. De tandjes, hè. Ik zag donderdag temperaturen zo richting de 30 graden. Je kan stemmen via radionl.fm/zomerhit. Daar kan jij 3 liedjes aan vinken waarvan jij denkt, hey, dat zijn de hits van 2026. Nou, dat is Cheerio, dat is Voele Zomernacht. En daarna heb je nog een vrije invulling natuurlijk. Stemmen kan elke uur. Dus heb je al gestemd, dan kan dat gewoon nog een keer radionl.fm/zomerhit. Dat voor deze maandagmorgen. Gaan we verder met het ochtendprogramma. We hebben onze Tini van de receptie later deze ochtend natuurlijk weer. Ik bedoel, die is gewoon van de partij vandaag.
0: De Sowieso Ochtendshow.
2: Ik

0: is een mooie week van maken.
1: Nou, zeg dat wel.
0: En dat al. Met deze spreuk.
1: Nou.
0: Echte liefde betekent dat je van elkaar op aan kunt. En dat je voor de ander er zult zijn.
1: Ja.
0: En voor elkaar zult zorgen. Nou, als je met deze spreuk de rest van de week aan kunt, nou, dan komt het allemaal wel goed, denk ik. Of niet dan?
1: Ja.
0: Dus, hey, hallo, mooie
1: meid. Nou, doe het even valt.
0: Waar heb ik jou nou toch eerder gezien?
1: Dit berichtje heeft om 16:30 verzonden, dit, hè?
0: Nou, mensen, ik wens jullie allemaal nog een fijne maandag. En,
1: fijne maandag. Ja, je zal er maar naast wonen. Hey. Onze Ad. Dankjewel, Ad. Tot morgen. En wel te rusten. Gaan we eens even verder duiken in onze app. Daar

0: iedereen.
1: En je mag je erbij voegen bij de bende van Alain, als we het even zo mogen noemen. Via een tekst of een audiobericht bij ons in de app. Bent u meer dan welkom. Er worden ook vragen gesteld dan nu dus over die nieuwe radiostudio. Ja, mocht je dat gemist hebben, ik kwam zo net misschien een beetje hard door de bocht. Of kort door de bocht. En ik met de deur binnenvallen. Alsof ik hier met tegenzin zit. Ja, zo is het ook niet helemaal. Zo bedoelde ik het niet. Maar ik wil graag aan de overkant zitten. Want ik kijk nu een nieuwe radiostudio in, zeg maar. Die voor 95% klaar is. Voor mijn gevoel in elk geval dan. Joost mag weten hoeveel kabels er nog gesoldeerd moeten worden, zeg maar. Maar ja, dan wil je daar graag zitten natuurlijk. Dat is het hem. Nou weet ik niet of ik het mag zeggen, maar ik heb vernomen dat het volgende week, zeg maar, de bedoeling is dat we daar dan al zitten. Dus nou ja, in dat opzicht is het goed dat hij al zo goed als af is natuurlijk, daar niet van.
2: Laske, goeiemorgen jongen. Hey, daar zijn we weer op de maandagmorgen. Ja, we gaan er weer aan beginnen aan de nieuwe werkweek. Lang weekend heb ik achter de rug toevallig. Ja, vrek is gewerkt en weinig geslapen.
1: Ja.
2: Gisteren nog naar PSV geweest. Was geweldig. Een mooie show gehad gistermiddag. Dus
1: nou ja,
2: we kunnen er weer tegenaan. Nou onderweg naar ons, naar de koffiepot. En dan gaan we daar eens beginnen met een bakje koffie erin te slingeren. Want ik heb het nodig om aan de gang te komen. Als jij nog een paar goede platen erbij draait, jongen, dan is de maandagmorgen ook weer zo voorbij. Snap je?
1: Gaan we best doen.
2: Hey, komt allemaal goed, mensen. Iedereen vandaag werkt ze met plezier. Allemaal de groeten en tot morgen maar weer. Houden.
1: En tot morgen, Jan. Ja, dan het voetbalweekend. Daar zal ook nog wel lang over gesproken worden. En dan niet omdat alle clubs heel goed voetbal hebben vertoond, maar omdat er toch wat gebeurde tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Cambuur. Dat daar een serieus ongeval gebeurd is met vuurwerk. Van sommige voetbalsupporters, ja, als we ze supporters mogen noemen. Mensen die naar een voetbalwedstrijd gaan, laten we het zo even zeggen, denken dat het nodig is om vuurwerk mee te nemen het stadion in. En daar zal nog lang over gesproken worden. En hoe kan je dat nou het beste ondervangen? Ja, nou ja, goed, de strengere controles zou je zeggen. Maar dat blijkt blijkbaar niet te helpen. Want dat lijkt niet te helpen. Naar mijn inzien wordt iedereen streng gefouilleerd. Tenminste, dat dacht ik. Ja, waar stoppen ze dan? Ik bedoel, zo'n fakkel stop je ook niet in je reet, zeg maar. Om het dan mee te nemen het stadion in. Ja, niet dat ik iemand op een idee breng nu natuurlijk, maar...
3: Goedemorgen, Arjan de Doel is ook weer wakker. Klopke iedereen, goedemorgen. Joepie de vloeibare poepie. Ja, we gaan weer een keer richting Zeeland, dus lekker man. Mooie dag, mooi weer. Ho, zeg ik niet ervan? Dramaandag. Nee joh, gas op die lolly, houden we.
1: Gas op die lolly inderdaad, mooie dag dan.
4: Goedemorgen Las. Het is weer lekker weer maandag. Het weekend is al heel snel voorbij. Heerlijk weekendje gehad, eventjes een lekker even gezongen. Dus dat komt ook wel goed.
1: Gezongen.
4: Dus ik zou zeggen, ik werk ze allemaal. Ik neem even mijn cappuccino, want ik vind het frisjes in de auto. Ja. Dus ik zou zeggen, houdoe-doe-doei.
1: Houdoe-doei en een mooie dag. Ja, Yvonne zit in het koor natuurlijk. Dat was ons heel even ontgaan, maar goed. Genoeg te doen deze maandag 24 augustus. We krijgen een warme week voor de boeg met, zoals gezegd, later deze week temperaturen zo richting de 30 graden. Maar dat wordt dan later op die dag ook direct weer afgestraft met de flinke onweersbui. Donderdag en vrijdag zal het erg warm gaan worden. Vandaag een droge dag in het verschiet. Dat is lekker. Een zonnetje, wolkje weer. En een temperatuur zo rond een graad of 20.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leusen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leusen.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
4: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten?
12: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: Of toch Cheerio?
12: Oh, Cheerio.
11: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: Radio NL.
11: Weerbericht.
14: Vandaag op zich wel een prima dag. Het is zonnetje wolkje weer met temperaturen zo rond een graad of 20 en het blijft droog. In de loop van de week wordt het wat warmer met komende donderdag temperaturen richting de 30 graden. Maar dan is het erg benauwd, kunnen we zeggen. We gaan naar het nieuws van iets over 6:30. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de A28 bij Wezep zijn zeker 15 gewonden gevallen toen een Oostenrijkse touringcar de vangrail inging na een botsing met een bestelbus. De ravage is groot, de weg is beide kanten op dicht en er wordt rekening gehouden met flinke files. De overheid mikt op een rookvrije generatie in 2040, maar dat wordt nog een hele klus. Volgens het AD rookt of veept 40% van de jongeren en ook 30-plussers weten er wel raad mee. En steeds meer mensen maken zich zorgen over de gevolgen van extreem weer, zoals langdurige droogte en grote hitte, zeggen onderzoekers. Die denken dat de zorgen toenemen nu steeds duidelijker wordt wat extreem weer aanricht.
14: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van Erwin van de ANWB. Goedemorgen.
16: Hey, die Lars. Hoe is het?
14: Ja, goed. We hebben er zin in vandaag.
16: Geweldig. Ja, het gaat uitstekend hier ook. In Zuid-Holland komen wel wat mistbanken voor. Wat is er aan de hand, Lars? Ja, laat me mee lachen.
14: Alsof je in zo'n kermishokje zit, jij. Dat is ongeveer...
16: Ja, maar in wezen, dat is ook zo. Ja, ik zit ook in een hokje.
14: Ik ben wel eens bij jullie op visite geweest. Dat is maar dat studiootje waar dan die microfoons hangen. Dat is ook ongeveer de grootte van zo'n kermishokje. Dat past precies bij jullie.
16: Oh, dat zou mooi zijn als het zo aan de buitenkant beschilderd zou zijn. Zo met zo'n patroon, weet je wel.
14: Ja.
16: Oh, mooi. Ja, lijkt me leuk.
14: Ja, van de breakdance. Hey.
16: Ja, goed. Ja, oké. Okay.
14: Ik zal niet meer lachen.
16: Hey, A1 Apeldoorn Amersfoort. Tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 7 kilometer file door werkzaamheden, maar ook omrijders. Omdat, je hoorde het in het nieuws al, het busongeluk op de A28 van afgelopen nacht Amersfoort Zwolle. De weg is dicht in beide richtingen. Zowel van Zwolle naar Amersfoort als van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is dat. Je kan dus omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Is niet bekend hoe lang dit allemaal moet gaan duren. Flitsers, het spelletje. Na 7 Heerenveen Groningen, hectometerpaal 168,1. Die A17 hebben we gehad, Roosendaal Dordrecht 6,8. En de A27 Almere Utrecht bij hectometerpaal 112,4.
14: Bijna 3. Ah, ik wilde eerst 3 zeggen.
16: Ah, wat scheelt het?
14: Ja, dat zou ik altijd zeggen. Dag Erwin.
1: Dag.
7: Dag.

0: John West en overgeven daarvoor. Stef Ekkel, de klok die tikt maar door. Maakt een 7:10. Goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de maandag, het weekend weer achter de rug. En voor sommigen ook een vakantie achter de rug. Want vandaag is weer de dag dat regio Zuid naar de banken mag. Hey. Dat rijmt. In elk geval voor de schoolkinderen die vandaag weer beginnen met hun, met hun school. Of ja, is dat dan wel vandaag? Ik hoorde, vorige week hoorde ik wat bijzonders inderdaad. Nou, dan moest iemand al vandaag weer beginnen met de schoolperiode. Maar hè, dan hebben de leraren vandaag eerst nog even een dag om met elkaar te praten. Dus dan is er direct zeg maar, op dag 1 een studiedag. Dus die hoefde dan niet op dag nummer 1 naar school toe. Dus die zijn vandaag nog een keer vrij na de vakantie. En dan denk ik, ja hallo... Ik bedoel, die leraren die hebben 6 weken vakantie. Dan kan je toch ook, zeg maar, vorige week donderdag en vrijdag bij elkaar zijn gekomen. Afgelopen donderdag, vrijdag. Als je zo nodig nog even moet praten voor het begin van het nieuwe schooljaar. Want dan gaan morgen die kinderen heen, maar dan gaan ze alleen maar boeken ophalen of zo. Over sleutel van het kluisje. Ja, boeken zijn er niet meer tegenwoordig. Hè. Dat zijn ook van die iPads geworden. Maar dan hoeven ze alleen maar een dag heen om het sleuteltje op te halen. Een keer hoi te zeggen tegen de mensen die nieuw zijn gekomen. En dan gaan ze naar huis. Morgen wordt er ook nog geen les gevolgd daar in het zuiden van het land, hoor. Let maar op. 100%. Nou goed. Hadden we zelf maar meester moeten worden. Was ook niet goed gekomen trouwens, daar niet van. Eventjes in onze app duiken. Daar is bijvoorbeeld Ben van het Middelburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Lars. Goedemorgen clubje. Zo, we zitten weer in de auto na 4 weken vakantie.
0: Kijk eens.
2: Ja, die wekker die doet toch weer zeer 's morgens. Dus, ja. Nou, we gaan eens kijken, want mijn collega is alweer een weekje bezig. Kijken wat hij allemaal nog geprutst heeft. Of het nog te redden valt. En dan gaan we er wat van maken deze week. Dus ik zou zeggen, zet hem op allemaal. En ciao de bako.
0: Ja, en mooi dat je er weer bent, Ben. Welkom terug van de vakantie. Verschillende berichten die deze morgen al binnen zijn gekomen over hoe donker het is. Ja, dat precies hetzelfde hadden wij vorige week ook. Toen ik zelf terugkwam van de vakantie, toen werd ik wakker door de wekker. Heb ik toch even 2 keer gekeken. Goh, klopt het nou wel? Of sta ik nou om 2:30 s'nachts al naast mijn nest? Zo donker vond ik het toen wel. Dat was voor de vakantie was het niet zo. Dat is natuurlijk enorm verschoven. En nou ja, goed, nu is het natuurlijk ook nog niet helemaal licht. Komt mede door de bewolking die aanwezig is trouwens. Daar niet van, maar... Dat is toch eventjes wennen dan, hè, dat het nu nog zo donker is. En het wordt alleen maar erger, jongens. Want het wordt alleen maar later licht, eerder donker. De dagen worden weer wat korter natuurlijk. Geef het nog een week en dan zit er alweer een R in de maand. Och... Ja, ik wilde er eigenlijk niet over beginnen, maar ik had geen keus. Hè. Andere berichten die binnenkomen via onze app. Sjoukes van de Partij, goedemorgen. Om dan weer een mooie dag. Het is nog lang donker. Ja, daar moet ik nog even aan wennen. Jetsen uit Ter Aardie is er. Goedemorgen. Vandaag van de Partij vanuit de Vrachtwagen. We zijn weer onderweg in de gloedjes. Dan mensen die hebben gestemd op de zomerhit van 2026. Die daar hun stembewijsje van doorsturen. Een screenshot maken van de app dat het gelukt is.

stemmen op die zomerhit. Dus dat is eventjes belangrijk om te vermelden. Als er een liedje tussen staat of van je denkt, ja, daar moet ik druk mee bezig. Hè, dan kan dat 24 keer in één dag. Dus dan kan je gewoon blijven stemmen. Komende vrijdagmiddag, dan wordt het uitgezonden. Dan is het tijd voor de zomerhit top 10. Zal Stefan uit gaan zenden. Tussen 4 en 5 stemmen, dat kan tot en met komende donderdag. Dus motte gauw bij wezen. Gaan wij even over naar andere zaken. Naar onze Tini van de receptie. Want ook haar weekend is weer voorbij. En het wekkertje, dat ging natuurlijk weer vroeg vanmorgen. Tijd om te lallallallen. Ja, la la la la la la la. Ze heeft weer een liedje voor ons geprepareerd. En dat gaat ze zometeen voor ons doen. En jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? We zoeken de titel van de plaat. En er is een tip van Tini. En ze zei, Lars, die kan ik jou alleen geven, want het is namelijk een waterdruppel. En dat geluid kan ik toevallig, wat even, moet ik heel even mijn lippen nat maken. Zo, dan. Ja, smakelijk, hè. Goed, we gaan even luisteren naar Tini haar gelal van deze.

Ja, wat is het? Er zit inderdaad een stukje herkenbaarheid in. Een melodietje dat valt te volgen, maar we zoeken de titel van de plaat. Dat mag je doorsturen via de app van Radio NL voor deze opgave van onze Tini onder de douche. Hebben we nog een liedje gevonden vanuit opa's kast van de Miljonairs? En dat gaat over Marlena.

0: gevoel.
1: Ken je dat gevoel? Suzanne Freeks juist bij Radio NL. We hebben onze Tini van de receptie horen lallen. Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? Er zit wat in. Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar kom je vandaan, Kevin, als ik vragen mag?
2: Elst.
1: Elst. Is dat Elst met lange ei of met een E?
2: Dat is, met een E.
1: Dat is nogal een verschilletje. Dat ligt er bij Arnhem in de buurt, toch? Elst.
2: Klopt helemaal.
1: Kijk eens, hey, hoe is het daar deze maandag?
2: Ja, goed, rustig.
1: Ja, alweer terug van vakantie of was je alweer eventjes van de partij?
2: Nee, ik was alweer even van de partij.
1: Oh ja, maar was het rustig op een zaak afgelopen tijd zeker?
2: Nee, dat valt wel mee, maar...
1: Ja, valt wel mee. Zijn er nog veel mensen die hun vakantiedagen bij jullie in het verschiet hebben dan? Dat jullie zeg maar, de hele periode hebben doorgewerkt en dat je denkt, weet je wat, dat doe ik in september lekker?
2: Nee, ik heb vakantie gehad.
1: Ach ja, waar ging de reis naartoe?
2: Naar Groningen.
1: Groningen. Helemaal bovenin Groningen, of?
2: Ja, met de kleine naar de camping.
1: Ach, kijk eens, lekker joh. Hey Kevin, we hebben onze Tini van de receptie zojuist horen lallen natuurlijk. Onze nachtegaal van de vroege morgen. Wat kan ze zingen, hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja, dat is een heel goed antwoord als ze luistert mee, Kevin. Welk liedje is dat ook alweer? Want ja, er zit wel wat in natuurlijk, maar kom er maar even op. Ja.
2: Dat is, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon van Mart Hoogkamer.
1: Ja, natuurlijk. Ik ga zwemmen. Natuurlijk, ja. In Bacardi Lemon. Een echte tijger is niet te temmen. Was hij twee vingers in de neus deze keer, Kevin?
2: Ja, deze was echt heel makkelijk.
1: Oh. Ja, deze was heel makkelijk. Ja, goed. Ik zal hem even doorgeven. Moet hij vanmorgen dan wat moeilijker dan vandaag? Of dat kan natuurlijk,
2: absoluut.
1: Hè? Oh, tuurlijk. Absoluut. Maar wat kwalificeer je als iets moeilijker? Is het dan een iets minder bekend liedje of zo? Of moet ze een keer niet het refrein pakken? Dat kan natuurlijk, hè?
2: Een keer niet het refrein.
1: Het introotje, dat kan ik voorstellen.
2: Dat doe jij maar.
1: Ja, ja, dan moet je niet Cheerio pakken natuurlijk, want daar begint het refrein alsnog na 2 seconden. Maar ik zal.
2: Ja, daarom.
1: Ik gooi het even in de groep vandaag. Dankjewel, Kevin.
2: Helemaal goed.
1: Goed in Elst.
2: Dat doe ik.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Ongekend wat een hit, hè? Mart Hoogkamer en Ik Ga Zwemmen. Maakt het iets voor 7 uur. Nieuws weer verkeer is onderweg. We hebben uiteraard het keuzemoment van deze maandagmorgen. En zometeen muziek van Jan Smit.

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en sta-caravans.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens de AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement, roodhitblauw.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Lucas Outdoor in Wolvenga.
18: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
17: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hele goedemorgen, een paar minuten over zeven bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen.
3: Hallo, ik hier. Ja, het is nou eenmaal zo. Ja, we moeten er allemaal mee leren leven. Even kijken. Oh, ik zit nu op de webcam te kijken en ik zie wat je bedoelt met je microfoon, Lars. Het is helemaal op de kop, het Radio NL logo.
2: Dit is een kleinigheidje. We hadden het net buiten de uitzending hadden we het even over een over de microfoon die hier in de studio hangt. Dat is afgelopen weekend is die verhangen. Alleen aan de achterkant zit een plaatje met een Radio NL logo, maar dat logootje dat staat nu op de kop. Dat, ja, het zijn hele kleine dingen natuurlijk. Ja. Ik zag het toevallig.
3: Misschien dat er veel verkeer nou naar de webcam gaat. Dat is wel leuk natuurlijk.
2: Rijden ze ook allemaal achteruit zometeen. Dat is onhandig.
3: Ja. Nee. Ja, nee, maar voorlopig is het heel druk op de A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. 6 kilometer staat het stil. Er stond een pechgeval bij de Noordtunnel, maar de weg is vrij en de vertraging is nog steeds wel aanwezig. De A28 is dicht in beide richtingen. Amersfoort-Zwolle door dat ernstige busongeluk tussen het Harde en Wezep. Vanaf Groningen is al bij Knoopend Hattemerbroek de weg dicht. En daarom staat daar 13 kilometer file vanaf afrit Nieuw-Leuzen. En je kan omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1 voor beide richtingen. Dan hebben we een trits flitsers. Op de A4 Den Haag Amsterdam, hectometerpaal 21,5. A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1. En de A16 Rotterdam Breda 38,7. 4.
2: Jammer.
3: Dat komt door dat plaatje dat anders erboven hangt.
2: Tuurlijk. Ja. Kijk, als het nou een 6 en een 9 was, had het een verklaring.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Lars van Dijk! Met zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen. En muziek van Jan Smit is onderweg als de morgen is gekomen.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
4: Radio NL. Ja,

Jan Smit, als de morgen is gekomen. 7:10 op de maandagochtend. Goedemorgen. Zometeen het keuzemoment van deze maandag. Twee liedjes die we tegenover elkaar zetten. En jij mag dan jouw stem op één van de twee gaan uitbrengen. Eerst het nieuws van deze maandag, de 24e. De openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan weer van start. De commissie onderzoekt de aanpak van de coronacrisis en hoort vandaag Klaas Dijkhoff en Simone Roos. Verhoren zijn dan weer te volgen via een livestream van de NOS. Ja, en in regio Zuid gaan de scholen vandaag weer van start na de zomervakantie. En daarmee zit dan de vakantie voor de leerlingen in deze regio erop. In het regio Midden, daar hebben ze nog een week vakantie en mogen ze volgende week maandag weer de banken in. Ander nieuws voor deze maandag, de 24e. Oppositiepartijen overleggen met het kabinet over de begroting voor Prinsjesdag. Hebben ze niet heel erg lang meer voor natuurlijk, want de derde dinsdag van september dan mogen ze hem alweer gaan presenteren. Voor zover dat er nog te presenteren valt, want het is eigenlijk altijd zo goed als het oplezen van de al gelekte nota, maar daar maken ze dan toch altijd nog een heel officieel moment van. Vandaag zijn er veel overleggen, veel gesprekken, zijn al even een weekje daarmee bezig. In totaal hebben ze daar 2 weken de tijd voor. Het laatste bericht was dat ze het nog niet eens waren met elkaar. Goh, ja, dat is dan het enige wat ik denk. Ja, en veel berichten over het grote ongeluk op de A28 vannacht. Daar is een busongeluk geweest met ook een bestelbus wat erbij betrokken is. En daarom is die A28 afgesloten van Zwolle naar Amersfoort en andersom. Mocht dat een route zijn die je normaal gesproken elke dag rijdt, dan moet je even goed kijken waar je wel en niet langs kan. Want daar moeten natuurlijk meer mensen langs op dit moment. Dus dat zorgt voor hommeles en vertraging. Het loont om eventjes de navigatie aan te zetten. Ook op een weg waarvan je denkt, ah, deze route ken ik wel. Ja, die stuurt je ze nu en dan nog wel over een korter weggetje. En dan denk je op een gegeven moment, waar ben ik nou beland? Ja, zeker daar in die regio. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van de maandagmorgen. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via onze app. En A'tje is deze ochtend voor Mexico van Stamp Vast.

0: Keuze A dus voor Stamvast en Mexico. Keuze B voor 765348 van Anita Berends. Henk, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Lars. Nou, ik voel het bij de A hoor. Een A'tje dus. Ahoy.
0: Ahoy, kijk eens. En een mooie maandag. Ja, dat kon ook bijna niet anders. Hè? Stamvast, Volendam. Henk komt uit Volendam. Dus die was van tevoren misschien al wel een klein beetje in te vullen. Keuze A voor Mexico. Keuze B voor 765348. Waar gaat de voorkeur naar uit vandaag op deze maandag? Een droge maandag in het verschiet. Zonnetje, wolkje weer, als we het een mooie samenvatting mogen gaan geven. En het is ongeveer een graadje of 20 vandaag. Daar mogen we het mee doen. Zullen we dan zeker ook niet om klagen?
2: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

Donny en Frans Duits met hun koffie en thee. Wij zijn bij de keuzemoment, bij het keuzemoment van vandaag. Met op keuze A Mexico van Stamvast. En keuze B is voor Anita Berends, 765348. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Jouw stem met daarin dus één van de beide letters mag je doorsturen via de app van Radio NL. Met een minuut ongeveer dan gaan wij daardoor heen en gaan we kijken welke van de twee als winnaar uit de bus mag gaan komen. Mocht je nog niks hebben laten weten, is dit je moment. Keuze A voor Mexico.

0: Yes, we gaan er doorheen kijken welke van de twee het vandaag mag gaan worden. Bericht vanuit Bergentheim van Marcel. Goedemorgen, voor mij keuze B vandaag. Marco uit Brezant, goedemorgen. Marco! Oh, nou, ergens op de achtergrond hoorde ik een beetje volgens mij. Dan is het een B voor Johan, een Uithuizer Meden. Luc uit Anna Palona, die gaat voor keuze B. Een B voor Roy van het Noordberg. Een Aatje voor Kopie uit Grote Broek. Sido uit Leeuwarden gaat voor keuze A. Dan is het een bericht van Mark uit Asten. Goedemorgen, zijn er weer. Welkom terug. We beginnen met keuze B vandaag. Een beetje voor Pieter vanuit Webels. Manfried uit Keulen, die gaat voor keuze A. Dikke vette B voor Damien uit Arnhem, zegt hij. Een beetje om de week mee te beginnen, zegt Walter vanuit Berghem. Nico uit Roosendaal, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanuit Roosendaal ook in Aatje.
0: Aatje, ook voor Riekot vanaf Urk. Andrea Tolkamer, goedemorgen. Voor mij een beetje. Arthur uit Goorlen, die gaat voor keuze B. Een A voor Mike uit Den Helder. Arie uit Amersfoort, een beetje voor mij. Jannik uit Haarlem voor mij. En Tim keuze A. Dan is het een B van Ralf van het Kasteren. Grat, die heeft een audio-appje ingestuurd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, doe maar keuze B, B, B, B, B.
0: Beetje vanuit Kaatsheuvel. Een B voor Wesley uit Amsterdam. Een A'tje voor Angela vanuit Beverenwijk. Een B'tje voor Willy vanuit Milhezen. Een keuze B voor Luc uit Baarlo. Ik denk ook dat dat hem is geworden. Het is de B van Berens, al dus Thomas uit Heilo. En dat betekent dat het 7, 6, 5, 3, 4, 8 is geworden in het keuzemoment van vandaag. En dat Mexico valt dan vast nog eventjes op zich laat wachten.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
7: Nou,
6: naar Zwaagstra.
8: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
6: Al aan de A37.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Vanochtend is het droog en lossen de plaatselijke mistbanken snel op. Wordt het op veel plaatsen zometeen dan ook zonniger. In het noorden en het westen vanmiddag wel de meeste kans op bewolking. Maar het blijft vandaag droog. Temperatuur ligt zo rond een graadje of 20. Morgen eigenlijk hetzelfde als vandaag. Hey, en dan donderdag een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Worden ook al stevige onweersbuien verwacht. Maar ja, eerst even zien wat het wordt natuurlijk. We gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Door een ernstig ongeluk is de A28 bij Wezep de hele dag dicht. Vanmorgen reed een Oostenrijkse touringcar met scholieren op een bestelbus. Er zijn 15 tot 20 gewonden. De touringcar ligt op zijn kant. De bestelbus is doormidden gebroken. Het doel om jongeren minder te laten roken of vapen lijkt nog ver weg, schrijft het AD. Uitgerekend zij roken het meest van iedereen. Vooral vapes met een ingebouwd spelletje zijn de boosdoener. En het kabinet wil het woningtekort oplossen door bijvoorbeeld kantoren te verbouwen. Maar dat gaat hem niet worden, zegt het Instituut voor de Bouw. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen.
18: Oké, dankjewel. Dan Erwin bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, Lars heet je. Ja, nee, dan heb ik het allemaal goed. Ik ben een beetje druk, want er staan wat meer files dan ik alweer gewend was de afgelopen weken. Er was namelijk vakantie ook in het zuiden en die is voorbij. En er staan best wel wat files daar alweer. De A28 Amersfoort-Zwolle blijft toch het belangrijkste verhaal op dit moment. Tussen het Harde en Weesp is een busongeluk gebeurd vannacht. En daarom is de weg in beide richtingen dicht. Omrijden voor beide richtingen via Apeldoorn over de A1 en de A50. In de omgeving van Knoopend Hattemerbroek staan daardoor ook verschillende files. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat een file doordat de spitsstrook nog steeds dicht is bij Afrit Loenen. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Dan de flitsers. De A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Bilthoven, 87,8. De A27 Utrecht-Almere 115,2. De A28 Zwolle-Amersfoort
18: 9.
20: Radio NL.
21: Deze week
20: is Je zit in mijn hoofd van de drie J's de hoofd.

0: Volgens mij gebeurt het niet vaak, maar volgens mij is dit namelijk... Dat heb ik twee keer volgens mij gezegd in 10 seconden. Maar ik geloof dat dit unaniem besloten is, deze Hollandse nieuwe. Vaker dan gaat er een stemming over namelijk, van meerdere mensen. Die zeggen dan, ja, eigenlijk vind ik dat deze hem verdient. Eigenlijk vind ik dat dit liedje hem verdient. Maar volgens mij was het hier in één keer raak, was iedereen het erover eens. Het drieëtje zit in mijn hoofd als Hollandse nieuwe. Is ook een goede plaat, zeg.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Normaal gesproken wordt er nog wel even over nagedacht, over gediscussieerd. Maar nou ging het rap. Goed. Gaan wij even naar andere zaken. Zaken waar we zelf invloed op hebben. Namelijk het dobbelspel van deze maandagmorgen. Met de categorieën aan onze linkerzijde. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje. Dat gaat over een familielid. 2 is een liedje in de categorie beroepen. 3 staat voor categorie vliegen. 4 staat voor een liedje dat gaat over iets dat je kan vinden in een restaurant. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter G. Wij gaan onze dobbelstenen uit de mok laten rollen. En dan gaan we kijken welke categorie naar voren komt. Die noemen we op en daar mag jij een liedje mee verzinnen en doorsturen via de app van Radio NL.
2: Oeps.
0: Eerst kijken wat het mag worden vandaag. Daar gaan we. Het is nummer 1 geworden vandaag. We zoeken liedjes die gaan over een familielid.
3: Het is weer

categorie familielid voor het dobbelspel van vandaag. Denk aan mama. Je bent de liefste van de hele wereld. Nou, hebben we hem alvast genoemd natuurlijk. Jouw suggestie is welkom bij ons in de app. Wat mag het zijn voor het dobbelspel van deze maandagmorgen?

Wagner, eenzaam, alleen en verloren. Daarvoor de Toreador. We zijn bezig met het keuzemoment, of dobbelspel van vandaag, excuus. Dobbelspel staat vandaag in de categorie familielid. Een liedje dat daarmee te maken heeft, mag je dus doorsturen via de app van Radio NL. En dat mag zo creatief mogelijk natuurlijk, in de breedste zin van het woord, dat kan allemaal. Een liedje dat erg vaak binnenkwam en ook erg snel, moet ik zeggen. De eerste vier berichten hadden allemaal hetzelfde liedje. Dat was dat van Stef Bos,

Stef Bos en papa. Ja, geven iedereen zijn ongelijk natuurlijk. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Deze zagen we ook wel een paar keer verschijnen. Ronald met zijn schoonmoeder. God.

0: Henk Wijngaard kwam ook nog een paar keer voorbij.
1: Ja, dat is wat mijn opa zei. Wees
0: niet bang. Dat is wat mijn opa zei. Gaan even kijken of we contact kunnen leggen met Delano.
2: Delano, goeiedag.
0: Ja, dat is gelukt. Goedemorgen, Delano. Hoe is het?
2: Goedemorgen. Ja, lekker met jou?
0: Lekker, ja, fantastisch. Weekend weer achter de rug. Hebben we er weer zin in, hè?
2: Absoluut, we mogen weer.
0: Nou ja, ik wou het net zeggen, ik vul het wel een beetje voor je in of jij er zin in hebt. Maar dat is wel zo, dus gelukkig.
2: Absoluut, absoluut.
0: Absoluut. Hey, jij gaat voor een oud liedje voor het dobbelspel van vandaag, hè?
2: Ja, goeie blaar.
0: Goeie blaar. In de categorie familieleden, wat mag het zijn, Delano?
2: Mijn zus van 21 heeft verkering.
0: Ja, met iemand uit de naam van de regering, een ambtenaar.
2: Juist.
0: Precies. Delano, dankjewel en een mooie dag, hè?
2: Ja, vanzelf wel, zie je.

Petra en mijn zus van 21 in het dobbelspel van vandaag. Categorie familieleden. Kwam een leuke suggestie binnen. Nou, ik moet zeggen dat er veel leuke suggesties binnenkomen. Van Wilco. Wilco die woont in Exlo. En die gaat voor een liedje van Birdie. Welkom in de bus.

Manon die zegt een atje voor de sfeer van René Karst. Want het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat is wat mijn opa zei. Mijn opa had gelijk. Dat is inderdaad goed. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app. Een liedje van Bloem.

0: SC, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Wat dacht je van een keer Jovink en de Foo Beatles met je moedertje?
1: Ach.
0: Adieu.
1: Dat is inderdaad ook een goeie... Mooi gevonden. Dan eventjes over de oma's, want Jan Smit, of moet ik zeggen Jantje Smit, heeft daar natuurlijk eentje voor. Mijn lieve oma. Ja, tuurlijk, ik zing dit lied voor jou alleen.

En het dobbelspel van vandaag sluiten we af met het liedje dat verreweg het meest is ingestuurd in de categorie familieleden. En dat is Willeke Alberti met haar oma Jan. Dat kon ook bijna niet anders.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. RoesinkRichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
2: Heb je trek?

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En nu de gevolgen van extreem weer duidelijker worden, nemen ook de zorgen daarover toe, zien onderzoekers. 5 jaar terug maakten 6 op de 10 Nederlanders zich zorgen, toen vooral door grote overstromingen. Nu is dat aandeel iets opgelopen en zijn mensen vooral ongerust over extreme hitte en langdurige droogte. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hoogeveen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Een hele goedemorgen. 6:08 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Dat was hem. Nou, dankjewel.
5: Ja.
4: Tot zo meteen.
5: Nee. Hey jongens, even over files. De A28 is dicht in beide richtingen. En dat duurt toch nog tot na de avondspits waarschijnlijk. Tussen het Harde en Wezep omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Staan files in de omgeving ook bij Hattemerbroek daardoor. In Brabant is het druk, omdat de vakantie daar voorbij is. En om een ongeluk op de A59 Oss Den Bosch tussen Oss Oost en Nuland. 5 kilometer file, 20 minuten erbij. Ander ongeluk op de A59 ook, van Den Bosch naar Zonzeel. Geeft een half uur vertraging. Zelfs iets meer tussen Engelen en Drunenwest. 9 kilometer file. Flitsers dan. A7 afsluitdijk Heerenveen. Hectometerpaal 108,3. A7 Duitse grens Groningen. 245,3. A12 Arnhem-Utrecht. Hectometerpaal 75,
4: 0.
5: Ja!
4: Echt?
5: Ja, 0.
4: Oh, wat fijn.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Maas van Dijk. Met zometeen muziek van de bankzitters en Roxy Dekker. Huisfeestje staat klaar.
6: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
6: Radio.

Dit werd aangevraagd door Tom eerder vanmorgen. Die zei zo rond ongeveer 7:50 moet ik mijn dochter Merel naar school brengen. Zou je misschien huisfeestje kunnen draaien? Nou, dat stuurde hij om 7:50 al. Dus die was er vroeg bij vanmorgen. Bij deze geregeld. En dochter Merel waarschijnlijk zwingend op de achterbank. Tenminste, daar ga ik een beetje vanuit dan, hè. 7:55 op de maandagochtend. Een hele goede morgen. Even kijken naar het nieuws van vandaag. Het gaat namelijk over het Economisch Instituut voor de Bouw. Die hebben een rapport geschreven over het beleid van het kabinet Jetten om het woningtekort terug te dringen door bestaande gebouwen om te bouwen tot woningen. Nou, wat blijkt? Het is niet effectief. Ja. Volgens het instituut moet de oplossing voor de woningnood juist komen van de bouw van nieuwe woningen. Nou, dat ze dat hebben kunnen verzinnen, dat is ongelooflijk. Er kan niet worden gerekend op voldoende extra woningen via transformatie, woningsplitsing en zogenaamde optoppen. Hè, een extra woonlaag ergens bovenop zetten. Dus de flat eventjes een laagje hoger maken. Dat is allemaal niet voldoende. We moeten meer gaan bouwen. Dat is het einde van het rapport. Andere rapporten dan, of draaiboeken moet ik eigenlijk zeggen, waar de rechter over valt. Het gaat namelijk over een rechtszaak tussen een Chinees restaurant en de arbeidsinspectie. Vorig jaar pakte de arbeidsinspectie flink uit bij een inval in een Chinees restaurant in Wezep. Omdat ze dachten dat een 15-jarige sollicitante niet aangenomen mocht worden. Of dat vonden ze. En 3 medewerkers die moesten stoppen met het werk. Daarvoor was die inval. Daar vond de eigenaar van het restaurant wat van. Die heeft een rechtszaak aangespannen. En nu gaat het in één keer om de titel van het draaiboek. Want de titel van het draaiboek was namelijk Babi Pangang met Bami. Ja. Daar valt de rechter over, die vond het nogal ongepast. En dan heeft de arbeidsinspectie gezegd, titel was inderdaad ook onhandig. Maar het was niet de bedoeling dat de rechter het draaiboek kreeg te zien. Dus nu is het weer de rechter zijn schuld. Ja, en de zomerhit top 10, daar houden wij ons deze week mee bezig. Je mag jouw stem invullen via radio.nl.fm/zomerhit. Daar staat een complete waslijst met zo goed als alle liedjes die uitgebracht zijn afgelopen zomer. En daar mag jij dus een stem in uitbrengen. Dat kan elke uur. Je mag 3 liedjes aanvinken en na een uurtje mag je hem opnieuw invullen met je mailadres. En dan komende vrijdagmiddag tussen 4 en 5 is het aan Stefan om die 10 liedjes af te spelen. Stemmen kan tot en met komende donderdag.

0: vond het gisteren wel schrikbarend. Ik was met mijn vriendin, was ik eventjes aan het YouTuben op de televisie. En toen op een of andere manier kwamen we, vraag niet hoe, kwamen we bij een uitvoering van het theater van Wie van de Drie. Kent u het nog? Het televisieprogramma, dat werd toen in een theater een keer nagedaan met onder andere André van Duin en Ron Brandstede. Zo kom ik erop. Ron die stond daar dan natuurlijk als host, zeg maar. En André van Duin die deed dan drie keer zeg maar, de personen na. Dus één, hij was persoon 1, persoon 2 en persoon 3. En ik heb me toch echt, het was dat ik net naar de wc was geweest, maar anders had ik in mijn broek gepist van het lachen, zeg maar. Ik vond het zo grappig. En mijn vriendin die keek me echt aan van, waar lach je nou om? Die vond het gewoon niet grappig. Die snapte de humor niet of zo. Ik dacht, nou ja zeg, doe eens even. Ga lachen dan of zo. Ik heb nog een keer gezegd, je mag lachen, hè, dat mag. Maar dan kijkt hij me gewoon met een stalen blik aan. En dat was een kwartier lol voor mij. Maar daarna zei hij, kunnen we misschien ook even wat anders kijken? Ja, ga lekker naar boven of zo. Weet je, dat zeg ik dan, hè? Dat zeg ik dan. Hey, het sportweekend dat is achter de rug. We hebben veel voetbal kunnen zien. En we hebben ook Formule 1 kunnen zien. Lang niet voor iedereen een even prettig Formule 1 weekend. Zeker niet voor de Nederlander Max Verstappen. Mocht je het gevolgd hebben, dan weet je uiteraard wat er is gebeurd. Hij heeft geen volledige raceronde kunnen rijden nadat hij in de allerlaatste bocht in rondje nummer 1 de controle verloor. En dan zag je ook beelden op televisie voorbij komen van mensen die na dus ronde 1 dachten, weet je, Max Verstappen ligt eruit, ik ga naar huis. Dat vind ik dat zo bijzonder. Weet ik veel hoeveel euro je wel die hebt betaald, want dat is duur, joh, naar zo'n Formule 1 race. Dat gaat naar de honderden euro's toe. En die stappen gewoon van de tribune af. Na één rondje racen. Max Verstappen rijdt niet meer, ik ga naar huis. Maar ja, goed, die mensen die zag je dus voorbij lopen en ook huilende kinderen. Oh, dit was gisteravond in de uitzending van Hart van Nederland bijvoorbeeld.
1: Ja, ik ben super vervelend. Want toen zijn we bij de race super lang gewacht. En dan is het eigenlijk zo. En dan crasht hij.
0: Ja, nou, dat was dan wel weer een dingetje dat ik dacht van, hé, dat jonkie dat staat daar voor een hek te wachten tot Max Verstappen voorbij komt en die heeft hem één keer gezien. Ja. Ja, en veel te doen rondom de voetbalwedstrijd Feyenoord tegen Cambuur. Of Cambuur tegen Feyenoord moet ik eigenlijk zeggen. In de 12e minuut pakte zo goed als het hele uitvak. Ja, dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Hè, want er zijn altijd mensen die het verpesten voor een ander. Maar heel veel mensen in het uitvak, onder andere vuurwerkfakkels, en die begonnen met vuurwerk te schieten op andere vakken. Daarna werd er een wedstrijd gestaakt. En juist omdat vuurwerkgedeelte daar is veel om te doen. Want dat verpest het voor een ander. Dat blijkt dan ook. De wedstrijd was even gestaakt. Later dan wel weer hervat. Dat dan weer wel. Met, nou ja, tussen aanhalingstekens. Je gunt het dan op een of andere manier de club dan in één keer niet meer. Maar dat Feyenoord dan alsnog als winnaar uit de bus kwam. Omdat vuurwerk en film te doen, daar is zo het laatste woord ook nog niet om gesproken. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, er zal wel een stadionverbod komen. Dan de eerstvolgende wedstrijd mag Feyenoord geen uitpubliek meenemen of zo. Weet je wel, zoiets zal ervoor gaan komen. Alleen de bedoeling is dat we kijken naar een echte oplossing. Al dus een KNVB. Vandaag gaan ze er dan ook over spreken. En later gaan we daar meer over horen.

of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Lucas Outdoor in Wolvenga.
6: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
5: Lucas Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
7: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
12: Radio NL.
11: Weerbericht.
13: De mist van eerder vanmorgen is inmiddels zo goed als overal wel verdwenen en heeft op de meeste plaatsen dan ook ruimte gemaakt voor een zonnestraal. Later vandaag in het noorden en het westen wel wat bewolkter. Het blijft vrijwel overal droog. Temperatuur vandaag is zo rond een graadje of 22. Later deze week zal het warmer worden. Benauwd en kans op onweer neemt dan toe. Vooral donderdag en vrijdag zullen deze dagen gaan zijn met temperaturen rond een graad of 30. We gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er volgens de politie 8 naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Het kabinet wil over een jaar of 15 een rookvrije generatie hebben, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Volgens de AD vinden we de meeste rokers onder jongeren en dat komt vooral door de opkomst van vapen. En om het woningtekort aan te pakken moeten we niet ombouwen, maar bijbouwen, zegt het Instituut voor de Bouw in het FD. Woonunits in kantoren bouwen gebeurt steeds minder vaak, omdat de kosten te hoog zijn.
13: Oké, dankjewel. Dan Erwin bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen. Spreek ik met Lars?
13: Ja, je mag alweer, Erwin.
15: Wat leuk. Nou, jongens, ze staan in de file vooral in Noord-Brabant. Er zijn 40 files, dus nog is niet dat we boven de 100 zitten. Het is toch wel een beetje vakantie, zeker in het midden van het land. Maar in het zuiden dus, op de A58 Breda-Eindhoven, 2 kilometer file bij Oorschot, ook door de laagstaande zon, een kwartier vertraging daar. A59 Os-Den Bosch, bij Nuland gebeurde een ongeluk van 5 kilometer file, was het gevolg. De weg is wel weer vrij, de A59 Den Bosch-Zonzeel, ook weer vrij. Bij Drunenwest was een ander ongeluk. 11 kilometer file vanaf Den Bosch. Een half uur vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen nog altijd dicht. Het zal nog uren duren tussen het Harde en Wezep eer dat de weg open gaat. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. De flitsers. A7, Duitse grens Groningen, hectometerpaal 245,3. A7, Groningen-Heerenveen 153,5. En de A16, Breda-Rotterdam 51,
13: ja joh, ik heb het ook al een keer goed gehad. Hè. 2, gewoon 2.
15: Nee, ja, nee, het was 7. Maar 7. Maakt allemaal niks uit, joh.
13: Ah joh, hey. Dacht ik dan. Hey. Erwin, dankjewel.
15: Hoi.
13: Ja, hoi.

Raymond Hermans. En in de boeken daarvoor Jari Helliger samen met Monique Smit. Ben je verliefd of haat je mij op Radio NL? Om 8:50. Goedemorgen. Maandag vandaag 24 augustus. Ik neem je even mee naar mijn zondagmorgen. Want ik had al gisteren in het begin even kalm aan gedaan. Maar ik zat al een week ergens tegenaan te hikken. Of moet ik zeggen, vlak na mijn vakantie zat ik ergens tegenaan te hikken. Ik kwam thuis. Ik keek zo even naar mijn tuintje en ik keek naar de oprit. Dacht ik, dit kan echt niet meer. Dit kan echt niet meer. Het leek een beetje een oerwoud, zeg maar. Je moest bijna een sprongetje nemen om over het onkruid te kijken. En gistermorgen was al in één keer daar de vlam in mij. En dacht van, dat ga ik nu even doen. Nou ben ik de koning. Nou ga ik al het onkruid eens even weghalen. Ik heb gisteren lopen zwoegen. Op een gegeven moment kwam de Formule 1 race wat dichterbij. Dacht ik, nou moet ik wel even opschieten. Want ik wil dan toch wel even voor de buis zitten natuurlijk. En op een gegeven moment dacht ik, er moet toch iets beters zijn dan wat ik nou aan het doen ben. Ik heb de hele middag, hele morgen, halve middag heb ik op knieën gezeten. Om met zo'n schraapetje zeg maar, tussen de tegels, tussen de voegen alles weg te halen, weet je wel. Maar ik dacht, je hebt al van die mensen die lopen met die brandertjes rond. Hè, zo'n gasbrandertje. Is dat dan het ei van Columbus? Ik heb het nu klaar. Ja, dat dan weer wel. Dus misschien vraag ik het net wat te laat. Had ik het eigenlijk vorige week moeten vragen. Maar het is dan nu net gedaan. Alleen ik dacht, dat gooi ik gewoon morgen even in de vraag van vandaag. Er zal vast een hovenier of iemand die zelf even wat heeft uitgevonden een beter idee hebben dan de hele tijd op de knieën zitten. Of is dit het echt? Is dit de manier? Want ja, over 3-4 weken zitten we daar weer. Dan moet je opnieuw, zeg maar. Is er iemand met de perfecte manier om onkruid te weren? Gooien we gewoon in de vraag van vandaag, dan kan iedereen er wat van leren. Want ongetwijfeld dat meerdere mensen in dezelfde situatie zaten.

0: Mijn tip om alles onkruidvrij te maken rond huis.
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Als ik het opzoek, zeg maar, dan krijg je altijd 489 verschillende manieren. Wat dan allemaal als de beste moet werken. Maar ja, wat is nou daadwerkelijk de beste? Ik denk dat ik bijna aan het einde raad ben. Heel veel mensen die sturen gewoon de Roundup op. Ja, maar goed, hè, dat... Dat is ook al jaren niet meer te verkrijgen, geloof ik, toch? Maar de echte, ja, er is nog wel dat andere spul. Ja, dat noemt ze nog steeds Roundup, geloof ik. Maar ja, dat is lang niet zo krachtig meer natuurlijk. Dat mocht niet meer toen destijds. Dus ik heb dan ook direct het gevoel, ja, dat kan ik wel halen voor veel te veel geld. Maar dat werkt niet, weet je. Dat idee krijg ik dan een klein beetje. Luc uit Annapolona zegt, de oude uit Polen, die moet je halen. Ja. Even Polen op en neer. Jetse uit Ter Aar, goedemorgen voor de vraag van vandaag. Schoonmaakazijn werkt perfect, gewoon eroverheen gooien bij een zonnige dag. De zon doet de rest. Ja, dat brandt dan wel dood natuurlijk, dat snap ik inderdaad. Martin uit Zwarte Meer, goedemorgen.
2: Ja, veenvoederzout.
0: Veenvoederzout.
2: Dat strooien over de tegels, een beetje uitvegen,
0: ja.
2: Over de onkruid. En dan...
0: Het zonnetje erop laten doen, denk ik.
2: En dan wachten. En dan hoef je, als het goed is, niet meer te onkruidwieden.
0: Dat zeg je goed.
2: Tipje van Flipje.
0: Ja, tipje van Flipje. Ja, als het goed is. Ja. De Molle zegt goedemorgen, gewoon dichtstraten die hap. Ja, natuurlijk. Rutger uit Holdenbroek, ja, dat is een valspeler. Die zit op de onkruidborstel voor de gemeente, geloof ik. Daar stuurt hij een foto van door. Gewoon mij bellen, tuurlijk. Even kijken of ik Eddie aan de telefoon kan krijgen. Want die stuurt me toch een term door dat ik denk van Eddie, jouw vakman. Waar heb je het over? Dus ik...

0: Oh. Ja.
1: Eddie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met Lars van Radio NL, Eddie. Ik lees jouw berichtje. Ja, hey, hallo. Sorry. Maar ik lees jouw berichtje en ik snap er niks van.
2: Nee, weet je niet wat een wietsweeper is?
1: Nee. Een wietsweeper?
2: Ik moet een wietsweeper.
1: Of een weedsweeper moet ik hebben.
2: Ja, een weedsweeper.
1: Wat is dat?
2: Dat is eigenlijk een motortje met een borstel erop. Gewoon met een lange steel, met een handvat. Daar kun je rechtop bij staan. Dat ding dat draait op 220. Gewoon een flinksnoertje eraan.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk zo'n staalborsteltje of een kunststofborsteltje. Maar net wat je erop zet. Maar als je daar een staalborstel op zet, dan gewoon tussen de groefjes van de tegels. En dat werkt ideaal.
1: Een voegentrekker.
2: Ja, maar dan met een draaiend borsteltje.
1: Ja, oké.
2: Okay. Elektrisch.
1: En dat noem je een weedsweeper.
2: Ja.
1: Nou, er gaat een wereld voor me open. Maar dat ding heb je zelf ook, en dat werkt.
2: Ja, we hebben al jaren zo'n ding.
1: Al jaren, oké, dus dan ga ik met de weedsweeper. Met de weedsweeper gaan we dan over de oprit en dan. Want anders sta je er over 2 weken weer. 2-3 weken sta je er weer.
2: Nee, dat valt mee.
1: Dat valt mee, oké. Okay. Want je trekt alles eruit.
2: Dat ding trekt gewoon alles eruit. Tot dikke. Hoe heet dat? Die groene bloemding met die dikke.
1: Ja, het is allemaal
2: dikke
1: groen.
2: Wortels.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké, Eddie, een weedsweeper. Hij staat op de verlanglijst, dankjewel.
2: Ja, en anders moet je even googlen. Er zijn zoveel van die dingen te koop, joh.
1: Nou, dan vind je ze ook wel. Dan kan het een weedsweeper.
2: Ja.
1: W-E-D-S-W-I-P-E-R. Ieper, weedsweeper.
2: Weedsweeper.
1: Stom eigenlijk dat ze daarom moeten lachen, hè? Om dat woord. Ja, maar goed. Weedsweeper.
2: Ja, ideaal spul, echt waar.

Power en hey, lekker ding, Jasper Radio NL. We mogen er nog eentje doen. En als je ja, dit hoort, dan denk je dat iemand met zijn of haar windsweeper door de accordeon van Vincent heen is gegaan. Maar niks bleek minder waar te zijn. Laatste voor het ochtendprogramma van deze maandagmorgen is niet morgen, maar vandaag. Morgenochtend 6 uur melden we ons weer. Zometeen teken met werk en uitvoering. Heb een mooie zonnige maandag.

0: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
2: naar Zwaagstra.
4: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
2: Al aan de A37.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Weesup zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakte lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media-verbod voor kinderen onder de 16. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. Volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk niet beter van, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En dat was het ANP Nieuws.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage.
3: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
20: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
20: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Hartelijk goedemorgen, exact 6:06 voor de maandagochtend. We gaan beginnen met werk en uitvoering en doen dat uiteraard met de meldingen van de ANWB. Je hebt hem deze ochtend al meerdere keren kunnen horen. En ook in werk en uitvoering heten we hem van harte welkom, Erwin de Hart namens de ANWB. Erwin, goedemorgen.
24: Goedemorgen, nou dat is heel fideel van je, dank je wel daarvoor. Ondanks de afgelopen uren inderdaad. Het aantal files dat neemt goed af. Er zijn nog een stuk of 15 op dit moment op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Dagelijkse drukte tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer, een kwartier vertraging. A28 is helaas nog steeds hartstikke dicht. Amersfoort-Zwolle in beide richtingen door dat busongeluk van afgelopen nacht tussen het Harde en Wezep. Omrijden gaat via Apeldoorn over de A1 en de A50 zonder files. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog 11 kilometer file tussen Moergestel en Best. En dan de flitsers. A1 Hengelo Apeldoorn, hectometerpaal 119,4. A12 Arnhem-Utrecht 75,0. En de A17 Roosendaal Dordrecht 6,9.
23: Erwin, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks.
24: Dat gaan we doen.
23: Tot zo.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Gisteren en eergisteren was hij de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. En daar gaan we op maandagochtend mee beginnen. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
25: Is de muziek van Radio NL.
26: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
25: Radio.

Lang je bij me bent, daarvoor de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ja, die gaan er weer komen, hè, die zwoele zomernachten. Tenminste, als ik alles een beetje rondom mij mag geloven, dan gaan wij weer hoge temperaturen scoren en komt de zomer gewoon weer terug in Nederland. We gaan het meemaken, straks om 11:30 het uitgebreide weerbericht, en dan zullen wij ongetwijfeld daar de eerste speldenprikken van kunnen melden als het gaat om die temperatuurswisselingen. Ja, dat je van de 20 weer een 30 mag gaan maken, zoiets, ja. Hard.

0: je een beetje op moet starten op deze dag. Dat je bij jezelf denkt van, joh, dit is wel te doen. Dat is het ook. En datzelfde geldt ook voor het dansje. Als je het één keer onder de knie hebt, het hoeft niet snel als het maar goed gaat. Dat is de boodschap. De allernieuwste van Django Wagner hoor je. Bachata Bailando. 7 minuten voor 9:30 op de maandagochtend. Straks openen wij de deuren van het Radio NL Muziekhotel. Maar eerst is er muziek van niemand minder dan Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?
1: Ik zie

je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Albert Heijn. Lucas Outdoor in Wolvenga.
8: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
7: Lucas Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
9: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

er dit jaar uitkwam voor de jonge Damien van Os. Een diamanten ring kreeg een leuk appje binnen van Henk uit Eindhoven. Die schrijft, dit is wat ons betreft absoluut nog steeds een zomerhit op Radio NL. Ik zag hem overigens niet in de stemlijst staan. Daar kunnen we verandering in brengen, Henk. Ik ga zo meteen om 10 uur, wanneer dan de commercials draaien, ga ik proberen om de aantal mensen in werking te stellen om het liedje alsnog aan de stemlijst toe te voegen.

0: komt Radio NL naar Ridderkerk voor een grote artiestenshow op zaterdag 12 september is dat, vanaf 5 uur 's middags. En een van de artiesten die we daar op het podium mogen verwelkomen is de dame die je zojuist hoorde, Suzanne Veldmeijer en De Nacht van Je Dromen.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het is tijd om de deuren te openen van het Radio NL Muziekhotel voor deze maandagochtend, die van 24 augustus. Even snel het lijstje met je doornemen wie er zoal op welke kamer zit. Ronnie Ruijsdaal zit in kamer nummer 1. Kamer nummer 2 is voor Mila Milano. Kamer nummer 3 is voor The New Four. Kamer nummer 4, Hartentien. Kamer nummer 5 is BZN. Kamer nummer 6, daar zit de hele groep van Likkepep met De Blikkendag. Kamer nummer 7, Dana Winner. Kamer nummer 8 is voor de meiden van Zus. En dan hebben we Bonnie Sinclair met Morgen Wordt Alles Anders op kamer nummer 9. En de laatste kamer, kamer nummer 10, is voor Nick en Simon met Verloren. We gaan kijken welke kamers geopend gaan worden. En dat doen we door middel van onze computer. Zometeen 2 cijfers in het beeldscherm. En die cijfers die corresponderen dan weer met de kamernummers. En de ruimte die er zometeen ontstaat door het draaien van beide liedjes is in te vullen door jullie. Dus laat alvast weten via de app van Radio NL welk artiest met het bijbehorende liedje jij in het hotel zou willen hebben. En terwijl ik dat zeg, zie ik de 2 in mijn schermpje staan. Dat betekent dat wij kamer nummer 2 gaan openen. En daar komt dan ook nog een keer een tweede cijfer bij om de tweede kamer ook daadwerkelijk te kunnen bevestigen. En dat is... Even wachten. Kamer nummer 3. Kamer nummer 3 en nummer 2. Dat zijn dus kamers voor deze ochtend.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En dan wil ik natuurlijk weten welke liedjes dat zijn en door wie ze zijn aangevraagd. Dat kunnen we deze met je delen. Kamer nummer 2, dat is Yvette de Lau uit Waalwijk. Die vroeg om Milan Milano. En ik droom. Gaan we Milan Milano erbij zoeken? Gaan we die voor je draaien? En kamer nummer 3 is aangevraagd door René uit Didam. Die had geschreven voor het Radio NL Muziekhotel. Heel graag Nieuw Vorm met Ursula. Leuke platen voor de maandagochtend. Ja, we gaan ze erbij zoeken en beide draaien. En die ruimte die ontstaat door het draaien van deze liedjes is dus in te vullen. Laat het maar weten via de app van Radio NL. Even kort een berichtje met daarin de naam van de artiest en het bijbehorende liedje. En wie weet zit jouw favoriet zometeen op een van deze twee kamers. We beginnen met kamer nummer 2, Milan Milano en ik droom.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: is misschien een beetje raar om op 24 augustus al te beginnen over april 2027. Maar toch met enige trots kunnen we toch melden dat Henny Wijmans van de New Four volgend jaar gewoon gezellig weer meegaat met de muziekreis naar Turkije met Radio NL. En die ga je zeker live voorbij horen komen in onze uitzendingen.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het was kamer nummer 3 die we mochten openen inderdaad voor de New Four en Ursula. En daarvoor zat Milan Milano en hij zat op kamer nummer 2. Daarvoor in de plaats een aantal nieuwe suggesties. Jules Rolfsema uit Hendrik Idoambach. Die kwam met de suggestie om Wesley Bronkhorst een plekje te geven in het hotel met Trots op jou. Vanaf dit moment zit Wesley Bronkhorst in kamer nummer 2. En dan de tweede die leeg is geraakt. En dat was kamer nummer 3. Peter Thijssen uit Maden. Die liet ons weten om heel graag Leen Zeilmans met Daar zijn opa's voor in het hotel een plekje te willen geven. Bij deze bevestigd, dat zijn de twee nieuwkomers. En morgen spelen wij een nieuwe ronde.
1: Radio NL Muziekhotel.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK is voor bijna 3 miljoen euro geveild. Een beetje een tegenvaller. Het veilinghuis in Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Maradona sloeg de bal het doel in en later zei hij dat het de hand van God was. De scheidsrechter bewaarde de bal na afloop. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
6: Fietsenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Fietsenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Fietsen-app.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Deel 2 van Werk en Uitvoering, zo iets na 10 op Radio NL. Het is exact 4 minuutjes over 10. De hoogste tijd om een update te vragen bij de ANWB. En die kunnen we vragen aan Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
12: Hallo, hallo, hallo. Ja, er staan een paar files. De A12 Arnhem-Duitse grens, 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harn en Wezep. Waarschijnlijk tot 7 uur vanavond door dat busongeluk van afgelopen nacht. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50, maar dan van Apeldoorn naar Arnhem, staat 6 kilometer file tussen knooppunt Beekberg en Afrit Schaarsbergen. 10 minuten vertraging omdat de spitsstrook dicht is. Dan de flitsers nog. A1 Apeldoorn-Hengelo. Hectometerpaal 120,4. De A7 Heerenveen-Groningen 168,1. En de A9 Amstelveen-Alkmaar 53,7.
11: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar straks na 11 nog een keer.
12: Oh, over een uur.
11: Ja, ja, bij deze een deal. Tot straks.
12: Okay. Hoi.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: De nieuwe van Belinda Kienaar. Het is mijn leven. Hoor je zo meteen na muziek van Bluff en Gijke Arnaert met Zoute Landen.
13: Dit is de muziek van Radio NL.
0: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
13: Radio NL. Ja.

allernieuwste van Belinda Kienaar. Het is mijn leven, 12 minuutjes over 10. En dat betekent dat wij ook op zoek gaan naar 3 liedjes die we zo meteen kunnen gaan draaien. In de 3:30 suggesties daarvoor. Ik zie de eerste al binnenstromen. Nou, die mag je kenbaar maken via de app van Radio NL. En wie weet zit straks iets na 10:30 die van jou ertussen om de 3 compleet te kunnen maken.

0: thuis, onderweg of op je werk. Altijd en overal genieten van Werk in Uitvoering.
1: Op Radio NL.
2: Luistert u mee hoe het bij ons vaak gaat? Begint onschuldig

Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jutstra.
4: Buitenvaart Hoogeveen.
3: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Lucas Outdoor in Wolvenga.
9: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
8: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten... Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
13: 3:30.
14: Bijna 2 minuten over 11:30 op de maandagochtend. We kunnen beginnen aan een nieuwe reeks. En we hebben er 5 deze week in petto. Morgen, overmorgen, donderdag en vrijdag natuurlijk ook nog 1. Maar de maandag, die is officieel daadwerkelijk de eerste. En daarmee het startschot voor de reeks. Wout uit Sint-Willibrord, die komt met de suggestie. Hallo teken voor de 3:30 zou ik heel graag de nieuwe van José Sepp willen horen. De liefde die blijft. Vind ik een hele mooie, want die hebben we nog niet gedraaid. Ga je nu voor de allereerste keer horen. Dankzij Wout op Radio NL.
3: De

0: Of nummer 2.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have ever been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him in.

0: nacht. Zijn er liedjes waar we vrolijk van worden? Dat kunnen we best gebruiken zo op de maandagochtend. Dankjewel Ron.
1: De 3:30.
0: Ron uit Panningen, die had namelijk een appje gestuurd. Graag drukwerk om middernacht met schijnenlichtje op mij. Weer eens lekker. Even een origineel liedje. Nou, daar kunnen we van genieten. De speakers die hebben hier hun ding weer gedaan. Ik zag zelfs de rode lampjes op de speakers weer knipperen. Dan weet je dat het goed zit. We kunnen er nog één doen en dat is de derde en laatste in de reeks van de 3:30. En Ingrid uit Beekendonk. Ik zou het graag nog een keer proberen om het liedje aan te vragen. Het liefste dat liedje van Jan Whitlocks, Zonder Jou. En dat is de plaat die afgelopen vrijdag is uitgekomen. En we zeggen wel vaker, je hoort ze als eerste hier bij Radio NL. Dus Ingrid, wat dat betreft komt het helemaal goed. We gaan Jan voor je draaien. Dit is Zonder Jou.

Hollandse nieuwe deze week voor de 3A's. Met Je zit in mijn hoofd. Tweede Hollandse nieuwe voor de 3A's in 2026. Dat is al een reden voor een feestje. Maar ze gaan natuurlijk in 2027 pas echt groots uitpakken. Want dan is het 20 jaar de 3A's. En dat doen ze met een theatertour langs 40 theaters in het land. En de afsluiting is op zaterdag 9 oktober 2027. Goeie dingen doen. In de AFAS in Amsterdam. Dus wat dat betreft wordt 2027 een bijzonder jaar. Nou, binnenkort zullen we ze zeker een keer uitnodigen, alle drie. Misschien zelfs wel om een moppie live te komen zingen of te praten over de plannen voor het nieuwjaar. En die liegen er niet om, zeker niet.

0: Daan, het is warm, hè?
1: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
0: Oh ja?
1: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
0: Goeie, Daan.
1: Doe mij maar een raket.
2: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
6: Glitter chalets en staakcaravans.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op Bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
15: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of Trekpleister.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens omroep APO Tros is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt APO Tros. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. De ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Social Deal, restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
9: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Bijna 4 minuten over 11, deel 3 van Werk en Uitvoering, gaan we van start met de meldingen van de ANWB. En daar zit Erwin de Hart deze ochtend. Erwin, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen. Met een file, nee, niet een file, de afsluiting van de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep door het busongeluk van afgelopen nacht is dicht tot een uur of 7 van, waarschijnlijk vanavond. Omrijden tot die tijd via Apeldoorn gaat over de A1 en de A50. Dan het aflopen van de camping van Lowlands Festival zorgt voor een half uur vertraging aan weerszijden van de N306 Harderwijk-Kampen. Bij afrit Biddinghuizen staat het lekker vast. En dan de flitsers A1 Apeldoorn-Hengelo, hectometerpaal 119,7. A2 Eindhoven-Maastricht 220,9. En de A12 Utrecht-Arnhem 83,2.
10: Dankjewel Erwin voor deze ronde. En dan snel tot de volgende keer.
11: Zullen we dat afspreken?
10: Bij deze hebben we een deal. Dankjewel.
11: Hoi.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: We hebben Henk Wijngaard voor je met Nachtrijders. En daarmee starten wij deel 3 van Werk en Uitvoering.
12: Dit is de muziek van Radio NL.
13: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
12: Radio NL.

Zo is het vaak wel. Sommige mensen zie je gewoon te weinig. En als er dan weer eens een bijeenkomst is met vrienden, goede bekenden, en je hebt een hele leuke avond met z'n allen, ja, dan worden er tranen gelachen. Ja, het is vaak zo. Iedereen heeft altijd een drukke agenda. Krijg ze allemaal maar eens bij elkaar en dat doe je dan te weinig. En eigenlijk is het ook wel weer een mooi bruggetje naar het liedje wat nu klaar staat. Want ja, dat is een wijze levensles. Als Stef Hekkel zegt, de klok die tikt maar door, voor je het weet ben je oud. En ja, dan gaat het heel snel. Dus wat dat betreft, zorg dat je mooie herinneringen maakt. En inderdaad, tranen gelachen, veel plezier maken. Ontzettend belangrijk in het leven. Hier is Stef.

Afgelopen weekend de nummer 15 in de Radio NL Top 30. En daarbij boekte hij 4 plaatsjes winst, deze Amar. En dat is ook niet zo gek, want het is een aanstekelijk goed en mooi liedje. Stem in je hart, een titel om te onthouden. Daarvoor zat Stef Eckel. De klok tikt maar door. Wij gaan terug in de tijd. Dit is Hans de Boy.

hebben ze wel goed gedaan, hoor. Ik bedoel, alles wat een beetje fout is, is erin verwerkt. Is het niet in het liedje zelf, dan zie je de artikelen wel in de clip voorbij komen. Dus wat dat betreft, goed gedaan. De Gebroeders Co hoorde je en Proud to be Fout. Zometeen het uitgebreide weerbericht, dat hebben we voor je. En ja, dat er nog wat regen aan zit te komen, dat mogen duidelijk zijn. Ik ga je zo meteen bijpraten, binnen nu in een paar minuutjes. Maar eerst nieuwe muziek van Marco Schuitmaker. Dit is Loesoe.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan. Yeah!
8: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
9: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk... en 12 september in Nieuw-Leuzen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Lucas Outdoor in Wolvenga.
15: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Het weerbericht hebben we voor. Ik zei het al, ja, er zitten wat dagen aan te komen met de nodige regen. Waar ook de voorspelling is dat wij zeker nog een stukje zomer terugkrijgen met hoge waarden. Tenminste, dat is de voorspelling voor later deze maand. Misschien begin september. Maar vandaag moeten we doen met die van maandag 24 augustus. En vanmiddag wordt het uiteindelijk toch 20 tot 23 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige oostenwind. In het noorden komen stapelwolken tot ontwikkeling. Maar de zon die blijft het weerbeeld wel domineren. Vanavond en vannacht is het vrij helder met een zwakke tot matige noordoostenwind koelt het af naar 8 tot 15 graden. Morgen komt in het zuiden wat meer bewolking voor. Elders is het wel zonnig. Temperatuur stijgt naar 19 graden in Limburg. 25 graden in het noordoosten van het land. En de noordoostenwind is meest matig. Als we dan kijken naar de dagen erna, dan toch wel kans op de nodige regen. Ik zie percentages van 95%, 90%. Zelfs vrijdag een 100% regendag. Dat is nou net niet wat we willen. Maar ja, het spreekwoord zegt het. Na regen komt zonneschijn. Houden we ons daarom vast? Lijkt me wel. 11:30. De maandagochtend van Radio NL met werk en uitvoering. Even terug in de tijd met BZN. Dit is Rockin' the Troll.

Even onvervalste Nederlandstalige muziek met een rauw randje, want dat is het stemgeluid van deze man, Willem Duin. Ruwe walster, blanke pit. En ja, ik zat net even te zoeken. Ik denk, hoe lang is het geleden? Maar dan blijkt 2004. Toen is hij overleden, dus al een hele tijd al niet meer onder ons. Maar heeft een schat aan hits achtergelaten en heel veel mooie herinneringen van feesten, partijen en gekkigheden. Willem Duin hoorde je. En dit

plaat behoef je bijna geen introductie meer te geven, want iedereen weet wie dit is. Tenminste, daar ga ik gemakshalve dan maar vanuit. Helene Fischer en Atemloos door die nacht. En zo kwam er ook al heel snel weer een einde aan werk en uitvoering. Dan gaat die eerste werkdag toch heel snel weer voorbij op de maandagochtend. Het feestje gaat onverminderd voort. Zometeen na 12 bepaal jij wat er gedraaid gaat worden in op volle kracht. En hij is terug van weg geweest van zijn vakantie. Zometeen tussen 12 en 3. Hessel Wijkstra, maak er nog een mooie dag van. Hebben we nu Femke Hengeveld voor je.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jetstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
3: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat Afro Tros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Vorstenpils voor maar €100. Of 20 liter voor slechts €50, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JNP. Buitenvaart Hoogeveen.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Nou, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinformatie als eerste even. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn bij Hoenderloo staat 24 minuten vertraging, 6 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen daar ook 18 minuten gemeld, 3 kilometer. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem de andere kant op, Beek naar Duiven, daar 13 minuten. Op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Beekberg en Hoenderloo, daar staat ook nog eentje, 10 minuten vertraging, 5 kilometer wordt daarbij vermeld. Dan de flitsers. Op de A1 bij Naarden, daar vind je ze bij 18.0. En ook even oppassen op je gaspedaal op de A7 bij Witmarsum. Dat is in Friesland tussen Den Hoever en Bolsward, 108.0. We blijven in Friesland op de A7, Drachten-Heerenveen bij Terwispel. Daar staan ze ook, 153.7. En eventueel kunnen we ook geld besparen op de A7 ter hoogte van Drachten zelf bij 168.1. En dan nog op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. Ook daar staan ze de berm bij 75.0. En bij Breda, vanaf Dordrecht naar Breda, op de A16, Zevenbergse Hoek, 50.0. Nou, dan de laatste, die melden we vanaf Almere, de A27, Almere-Hilversum, 112.3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Ja, nieuwe werkweek, nieuwe verzoekplaten hoop ik. Dus laat maar komen. Eens kijken wat we ermee kunnen. Via de app graag.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
0: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
3: Radio NL. Ja.

Voor veel mensen dat er vakantie over is. Dat het weer gewoon is, zeg maar. Mensen steken de vlag uit, sommige huishoudens. Kinderen willen school en zo. Nou, hier gaat het gewoon weer door natuurlijk met de verzoekplaten, gezelligheid, troef. En ja, mocht je vandaag een lekker, leuk Nederlandstalig liedje willen horen, waarvan je denkt van nou, veel te lang niet gehoord, laat het mij even weten. Of een nummer wat je terugbrengt naar vroeger, of waar je een herinnering bij hebt, of dat je zegt van nou, die wil ik mijn collega even laten horen. Al dat soort zaken kun je bij mij inleveren. Ik doe het hier op verzoek. En dan kan het zo zijn dat we zometeen op volle kracht jouw liedje voorbij horen laten komen. Hoe doe je dat? Nou, de app is gewillig, hè? De Radio NL app. Altijd handig om even te downloaden. Ook kun je alles volgen, ook de clips en zo die we uitzenden. Want bij elk liedje wordt er normaal gesproken een clip uitgezonden. Alleen nu ligt dat even stil, begreep ik. Maar dus als je wilt, dan even een verzoekje via die app. Dan ga ik het hier regelen en dan gaan we het naam en rugnummer noemen, zeg maar, ook. Hè? Dus kan allemaal. En natuurlijk, de allerbeste platen komen sowieso automatisch tussendoor. Zoals deze van Jan Biggel.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
8: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
9: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
3: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: Of toch Cheerio?
3: Oh, Cheerio.
2: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm.

is geen onzin, hè? Hij ligt er echt, hè? Zegt het kei. Er valt verder niks aan te zien. Het is gewoon een brok, brok steen. Hij ligt bij de stadsring aan de Plassoen Zuid, daar aan de Arnhemse Straat in Amersfoort. En er zit een heel verhaal achter, maar dat ga ik nu niet allemaal uit de doeken doen. Dan moet je maar eens een keer nalezen. Dat de hele volksstam hebben dat ding verplaatst en begraven en weer opgegraven en weer neergepoot. Maar we draaien het even speciaal voor onze Willy. Willy uit Milhezen. Die zat gisteren in zijn mancave met wat dames. En liedjes draaien natuurlijk. En toen kwam deze voorbij. En dezezelfde Willy zit nu op zijn stoel ergens tussen Bremen en Gothenburg. Hè, dus in Duitsland en Zweden. Met twee Scania's achterop die hij even weg moet brengen. En luistert trouw mee naar onze zender. Nou, hoe mooi kan dat zijn, technisch gezien? Nou, dan nog wat verzoekplaten. Veel truckers natuurlijk. Rob Hendricks, die zit op de Ring van Antwerpen. De file trotseren, succes daar. En Erik Hopman uit Helmond wil graag Klaas Henstra nog even horen met De Jongensdroom. Een tijdje geleden dat ik die gehoord heb. De kleinzoon van Romy en de oomzegger van Tjeerd en de zoon van Trinus. En dan Nick. Nick uit Grote Broek die vraagt om De Kermis in te luiden. Een liedje van Ray en Beer. Ik ken het niet, ik heb het niet, sorry. En Justin de Wild draaiden we net even, de man die ook net als André Hazes vroeger op een kistje begonnen is. Echt waar. Ja, op de Vrijmarkt, op de Koningsdag, daar stond hij op een kistje te zingen. Als jongetje zijnde. Eigenlijk hetzelfde verhaal als André Hazes. Nou, die draaiden we dus met Esmeralda voor de fans in Veenendaal. En dan heb ik hier nog een mooie van Peter uit de Budel, Dorpsplein. Die zegt, hey, zou je eens iets van Maribel kunnen draaien? Sing a song. Nou, ik ben even wezen graven in het archief van Maribel. Maar die zit er helaas niet bij, singersong, maar wel een andere. Dus ik kom straks even met een mooi liedje van Maribel. Dus gaan we doen, hoor. Ga ik regelen. Maar eerst gaan we even naar Klaas Henstra. Jongensdroom.

soort van sliding op de panfluit. Jammers. SW vandaag geluk. We draaien dat speciaal voor onze grote vriend Vio. Donderdagavond in Steenwijk heeft hij genoten van een optreden van Jannes. Ja, Jannes kan er van, hè? Die man die is altijd... Maar die komt feest. Feest. Ja, zeker. Hey, dat liedje Ik hou van jou van Maribel, die valt op. Want dat is een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Hè? Geschreven door Peter van Asten en Richard de Bois. Hadden hele hoge verwachtingen in dat... Op dat Euro Songfestival, maar ja, dat viel allemaal wat tegen. Het liedje werd 13e van 19 landen, 34 punten. Dat was eigenlijk niet zo hoog. Maar ja, iedereen kent wel dat liedje. En waarom dan? Nou, Dana Winner, Gordon, Thomas Bergen. Ik vergeet nog een paar. Engelbert Humperding schijnt hem ook opgenomen te hebben. Iedereen kent Ik hou van jou. Hè, dat is toch bizar? 13e op zo'n Songfestival en dan toch later... Gewoon ja, echt jaren later dat het bekend is. Dus ik ga het origineel er even bij pakken van onze eigen Volendamse Maribel. En dat is zo lief en zoet en noem maar op.

0: trekker schrijft Agnes. Ja.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
5: Buitenvaart Hogeveen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Lukkes Outdoor.
10: Opruimingsweekend bij Lukkes Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
9: Lukkes Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor... voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan.
0: Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
14: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
23: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
14: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
24: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
25: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
26: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
27: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
26: Wat dan?
27: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
26: Oh, mag ik mee?
27: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
25: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
28: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
29: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
30: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
32: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
33: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
34: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Neem je even mee. Op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort, Apeldoorn-Zuid naar Kootwijk, is een afrit afgesloten. Staat 22 minuten gemeld, 6 kilometer. En op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven, daarvoor Leende ook 20 minuten, 4 kilometer. En op de A12 tussen Lunetten en Oude Rijn, ongeval gebeurt helaas, 52 minuten, 7 kilometer. Nou, dan de vaste prik file, dat is Geleen-Keulen. Daar staat tussen Koenderberg en de grens 17 minuten. Heeft verband met de paspoortcontroles daar. Nou, dan nog wat flitsers. Die worden hier ook kenbaar gemaakt door onder andere Flitsmeister. Op de A1 bij Naarden, van Naarden Amsterdam, 18.0. En op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn staan ze ook bij 72.1. En dat doen ze ook bij Terwispel, de A7. Drachten-Heerenveen bij 153.7. En als je denkt weer gas te gaan geven op de A7, oppassen, want bij Drachten staan ze nog een keer bij 168.2. En dan de A12, Maren, Utrecht, Driebergen, Rijzenburg. Ook daar staan ze ook, bij 75.0. En je wordt gecontroleerd op snelheid op de A15, Maasvlakte Rotterdam bij Pernis, 51.0. Dan de A27 bij Almere, Almere richting Hilversum, 112.3. En ook bij Grauw zijn ze aan de gang op de A32, Leeuwarden-Heerenveen bij 61.9. Net voor dat aquaduct. Op de A50 Oost naar Arnhem ook bij Valburg, 157.5. En ook bij Raamsdonk tussen Den Bosch en Breda, de A59 vind je ze bij 103.3. En dan de laatste, de A348 Ellecom naar Arnhem bij Hekken met de paal 10.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Ja, ik mag hier de Hollandse Nieuwe aankondigen van 3J's. Je zit in mijn hoofd en Frans Duitse Lange Frans komen eraan met Hey Fransie.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja.

begrijpen. Heb je dat ook wel eens gehad? He, vakantie weer voorbij. Koffers uitgepakt. Gewoon weer aan het werken. Maar die ene persoon, ja, die blijft in je hoofd hangen. Dat heet de vakantieliefde. En daar gaat het liedje over. De Hollandse Nieuwe deze week van 3J's. Waarbij de clip overigens geschoten is op het 30-jarige jubileum van Jantje. Jantje Smit. In Volendam. Dus mooi gemaakt allemaal. En ja, de mannen van 3J's gefeliciteerd natuurlijk. En ze zullen erbij zijn op ons feestje in Ridderkerk op 12 september. Evenals Frans Bauer en nog meer ja, leuke artiesten. Dus 3J's komen naar Ridderkerk, naar de Radio NL Show. Op vrijdagavond 12 september. Dus zet het even in je agenda, want het is gratis toegankelijk. Op het Koningsplein daar en je kunt er gewoon bij zijn. Nou, toeval bestaat niet. Dat is het nummer van Denise Driana. Het jonge meisje wat ja, ook een mooi liedje heeft gemaakt. Luister maar.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Voor je holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurhoort, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie Holt van Holt?
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: En onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Ja, voor dat actuele weerbericht gaan we natuurlijk even onze deskundige daar in Purmerend. Jan Visser.
4: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
3: Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Hessel.
3: Jan, hoe zit het? Blijft die zomer nog even hangen of krijgen we een voorproefje van de herfst?
5: Ja, het gaat wel wat veranderen hoor. We hebben natuurlijk al een fase gehad met flinke buien vorige week. Donderdag met name, denk ik dan aan. Ja. Met zware regen- en onweersbuien in delen van het land. Maar dat gebeurde niet overal. Er zijn nog steeds streken waar het bijzonder droog is. Maar dat gaat in de loop van de week veranderen. En die eerste tekenen van verandering die zijn al gaande in het zuidwesten van Europa. Op dit moment ligt er een paar dagen trouwens al een depressie voor de Portugese kust. En dat systeem organiseert al uren achtereen een fors onweerscomplex boven de Golf van Biscayen. Het zal ongetwijfeld ook met het warme zeewater te maken hebben. En ook in het zuidwesten van Frankrijk, er zijn nogal wat bomen gesneuveld door windstoten tot meer dan 100 km per uur. Huh? En er wordt vandaag hagelstenen worden er verwacht tot mogelijk 7 centimeter.
3: Zo.
5: En bovendien grote hoeveelheden regen. En vooral dat laatste is natuurlijk belangrijk, want Frankrijk is helemaal kurkie droog. Uh-huh. Nou, dat is bij ons nog niet aan de orde, maar wat wel aan de orde is vandaag in ieder geval mooi weer. In het midden en zuiden schijnt de zon volop. In het noorden is nog wat bewolking aanwezig. Er zijn cumuluswolken die wat uitspreiden. Daardoor valt het wat tegen met de zon. Maar uiteindelijk zullen ze later vanmiddag en vanavond verdwijnen. Temperatuur komt op veel plaatsen, zeker in het binnenland, uit op 22 graden. Voor de beeld wordt het de 74ste dag deze zomer met een temperatuur van tenminste 20 graden en hoger. En het aantal loopt nog op. De top 3 begint bij vorig jaar toevallig, de 78 dagen. Dus dat kunnen we waarschijnlijk nog wel halen. Dus dat is het beeld voor vandaag. Kijken we naar morgen, dan zien we overigens een matige oostenwind vanmiddag. En vanavond en de komende nacht neemt die wind wat toe, doordat die storingen boven Frankrijk dichterbij komen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, bij de Wadden af en toe een krachtige wind. Nou, morgen is het in het midden en noorden van het land zonnig. In het zuiden komt er in de loop van de ochtend, zuidoosten, wat meer bewolking. En in de middag begint zich dat wat verder uit te breiden. Maar het noorden houdt morgen de zon erin, blijft droog. En het wordt op veel plaatsen 23 tot 24 graden. Mooi weer dus. Ja. En een matige oostenwind aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Nou, woensdag en donderdag, Hessel, dan zien we de temperatuur oplopen. We komen dan in warme, vochtige lucht terecht. 25 graden op woensdag op veel plaatsen. Donderdag waarschijnlijk op sommige plaatsen 27 tot 28 graden.
3: Kijk.
5: Maar ondertussen zien we een actieve depressie. Boven de Golf van Biscayen is alweer een nieuwe depressie. En die bindt de strijd aan met de warmte. En dat woensdag al kan er plaatselijk een onweersbui voorkomen. Donderdag, waarschijnlijk richting het einde van de dag, mogelijk forse regen en onweersbuien. En dan vrijdag, zaterdag vallen er plaatselijk grote hoeveelheden regen. En ja, daarmee wordt toch echt wel een beetje een verandering ingezet, zeg maar.
3: Ja, ja, ja. Nou, het is wat. Even afwachten hoe het precies komt. Dus,
5: ja, dat natuurlijk. Er zullen altijd wel weer wat veranderingen optreden. Maar de trend is wel dat het eind van de week toch behoorlijk nat gaat worden.
3: Ja. Hey, dan de weerspreuk, beste Jan.
5: Het is vandaag Sint Bartholomeus. En de volksweerkunde zegt: Sint Bartel, warm en schoon, draagt graag een gouden kroon. En daarmee het laatste wordt de herfst bedoeld.
3: Ja, oké. Okay. Dankjewel voor je expertise, man.

Chris Bauer. Het allermeest. En een dag niet gelachen op speciaal bezoek van Manon. Bijzonder verhaal ook, want dit manneke was al, toen hij 3 was, al te zien in de Bauers, in die serie, in die soap. Maar hij koos later voor een hele andere richting dan muziek. Hij is namelijk afgestudeerd in bedrijfskunde en fiscaal recht. Ja, op cum laude, hè? Dus dat is best wel als master fiscaal recht cum laude. Nou, dan wat doe je dan in godsnaam in die muziek, zou je aanvragen? Geen idee. Ik weet niet, met die fiscaal recht cum laude kan je toch rechter worden of zo? Ik zie hem ook wel zitten in zo'n toga eigenlijk. Nou, misschien komt dat later nog van pas, hè? Je weet het niet. Hij is nu in ieder geval onder de hoede van Fosound. Dat is het label van Jan Smit. En al die liedjes die ze uitbrengen, die worden eigenlijk via Jan de markt ingebonjourd. En zo wat geprobeerd een groot artiest van te maken. Net als zijn pa. Hè? Aantje naar zijn vaartje. Zo kunt het zien. Het werd aangevraagd door Manon dus uit Bergijk. Dan is het tijd voor John de Bever. Voor geen goud.

ik zit hier even letterlijk met de ogen te knipperen. En met de oren te klapperen, want ik lees hier iets. Ik weet niet, is er iemand die dat kan beamen? Hier staat namelijk dat afgelopen vrijdag heeft Monique Smit met haar broer Jan op het podium gestaan. In Lexmond. Daar staat hij. Klopt dat? Feesttijd met 2200 bezoekers. Volledig uitverkocht. En het ging behoorlijk het dak eraf allemaal. Nou ja, joh. Dat zou het zijn als dat zo is. Hè? De vermeende ruzie tussen broer en zus. En toch op het podium staan. Wie kan me dat even vertellen? Wie zit er te luisteren in die hoek? Of dat er iemand is die zegt van nou, dat heb ik meegemaakt. Hè, laat dat even weten. Dat moeten we even bevestigd hebben. Maar anders geloof ik het niet namelijk. Ja goed, dingen gebeuren in de wereld. Hè. Wonderen zijn de wereld nog niet uit misschien.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Daan. Het is warm, hè?
1: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
0: Oh ja?
1: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
0: Goeie, Daan.
1: Doe mij maar een raket.
2: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
2: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Simpel, Lucas Outdoor. In
9: opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
8: Lucas Outdoor. In Wolvenga. Dat zit wel goed.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Wie ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. En in Kortehoef is een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora

0: de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat er weer op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Daar is een ongeval gebeurd helaas en 28 minuten oponthoud. En op de A8 tussen Zaandam en Amsterdam ook daar 15 minuten vertraging gemeld, 3 kilometer. En op de A50 tussen Os en Apeldoorn, Renkum naar Schaarsbergen, 20 minuten, 11 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers. Die worden er ook kenbaar gemaakt door Flitsmeister. Op de A1 staan ze bij Radio Kootwijk, ergens tussen Barneveld en Apeldoorn, 71,7. En op de A7 tussen Den Hoever en Bolsward bij Witmarsum, 108,1. Ook nog steeds bij Drachten zijn ze aan de gang op de A7, 168,2. En even verderop naar rechts in het land bij Winschoot helemaal, 245,0. Dan de A12 tussen Ede en Arnhem, daar wordt ook gecontroleerd 121,4. En we hebben een melding vanaf de weg van Roosendaal naar Moerdijk bij Zevenbergen. De A17 betreft dat 6,9. Dan nog eentje tussen Hilversum en Almere bij Eemnes op de A27, hectometerpaal 102,7. En ook op de A27 bij Almere bij 112,3. En dan de laatste, die vinden we bij Bavel tussen Breda en Tilburg, de A58. Bij hectometerpaal 57,4. Tot zover.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Een bijzonder duet komt eraan tussen Frank Verkooyen en Susanna Veldmeijer. Veel leuker met jou.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
7: Radio.

0: Rosshuizen heet hij. En het liedje heet Marilou. Jabba dabba doe. We hebben Mark uit Strijen. Die zit onderweg en die was gisteren bij Rutger van Barneveld.
1: Hey, goedemiddag. Mark vanuit de vrachtwagen. Gisteren bij de fandag van Rutger van Barneveld geweest in Plasmolen. Was echt super tof. Echt een hele gave middag. En ik zou graag een nummertje van hem willen aanvragen. Wat hij eigenlijk zelf niet eens zo'n heel leuk nummer vindt volgens mij. Maar ik denk dat het toch een aardige hit aan het worden is. Dus doe maar Rutger van Barneveld met Zomer, Zon en Strand. Later!

Hey, dat was hem. Crazy Love. Highway. Had ik je al geattendeerd op het feit dat wij een mooie lijst hebben binnenkort. De zomerhit 2026, de top 10 daarvan. Je kunt nu stemmen namelijk. Ik wil je bij deze ook even oproepen om dat te gaan doen op onze website radionl.fm. Daar zie je het al staan wat de bedoeling is. He, dan vieren we de hits en het vakantiegevoel nog één keer groots. En dat doen we namelijk op 28 augustus, dus 4 en 5. Dan zullen we uitzenden de mooiste zomerliedjes van dit afgelopen jaar. En je kunt overal kiezen en klikken en doen. En dat kun je allemaal zien op onze website. Er staan er allemaal bij, die grote hits van iedereen. En daar hoef je alleen maar een vinkje te zetten. Dat mag je iedere uur doen ook. Als je denkt van ja, ik wil graag Hans Bakker op met Ameland, wil ik 10 keer stemmen. Dat kan. Moet er wel 10 uur achter zitten. Maar het zou kunnen in principe. En als je nou fan bent van Birdie en denkt van ja, Verano Otra Vez, dat is de zomerhit voor mij dit jaar. Dan gewoon intypen. En dan kan het zo zijn dat hij zelfs Rutger voorbij gaat. Hè? Dat kan, hè? Of die andere, Justin de Wild. Dat kan.

0: aanvraag van Mogol uit Deest. Want liefde gaat. Ik zie dat ze heel veel liefde steekt in de volgende. Ik moet dat even uitleggen, want ze schrijft het volgende. Zij doet namelijk de uitlaatservice in samenwerking met een verpleeghuis in Ewijk. En dat is een win-win situatie, want ja, de bewoners die kunnen de hondjes mooi aaien en de honden worden uitgelaten. Zij heeft zelf 29 jaar in de zorg gewerkt, onze Margot. En ja, maakt zo mensen nog blij. En ja, of we dit liedje even wilden draaien. De 7 dagen doet ze dat in de week. Bizar. Hey, zometeen voor de vrolijke tuinman uit Dokkum. Die doet even een reactie deze kant op. Van de collega's van Interzorg Groep uit Vosworth, als ik dat zo goed zeg. Ook die even in het zonnetje wil zetten door een liedje te draaien van Rommy. Rommy, Achter de Horizon. Nou, die ga ik zo meteen even erin stoppen. Dat is misschien wel even mooi. Hè, Rommy, dat is ook lang geleden dat we die hoorden. Dus dat komt zo meteen goed. Maar we gaan eerst even naar de reclames en dan zo meteen vlug weer terug.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours Achter het Stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
6: Woninginrichting Hans Jutstra.
5: Buitenvaart Hogeveen.
7: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
8: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
9: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
8: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhits 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten... Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.

DJ Alex. Alex, de DJ. Ik denk niet dat het Alex is die je denkt dat ik bedoel, maar... Ah, je snapt het wel, toch? DJ Alex uit Wageningen zit dit aanvraagt. Een liedje van Robert Pater. Nou, dit is wel een mooi sprookjesmuziekje. Dat moet ik niet hebben eigenlijk. Ik moet even wat anders hebben. Het is beter, denk ik. Ja. Jacqueline Polij uit Aalsmeer zit ook te luisteren. Had een idee en een vraag. Goedemiddag, ik wil graag André Hazes aanvragen, mijn kleine jongen, voor mijn zoon Dani Tas. Kleine jongen, hij is 13 en hij is geveld door de griep, ziek thuis, heerlijk Radio NL aan het luisteren en knuffelen met mama. Bedankt, werk ze en een fijne uitzending. Nou, dat zijn mooie berichten, dat doe ik gelijk even regelen dan. Kleine jongen, hij heeft even over de bol namens ons. En zometeen ook voor Theo uit Hazeswoude en ook voor Anita uit Weijen. Een liedje over een kleinkind. Want Anita is net oma geworden, las ik dus. Van harte gefeliciteerd, zeg. Ik ga er even eentje bij zoeken. En die combineer ik dan even met dat nummer voor Theo. En dat moet er eentje zijn van Henk Wijngaard. En die komt er zo aan. Maar eerst deze dus. Kleine jongen, André Hazes.

0: Wijngaard.
1: En kleinkinderen. En een mooi nieuws, een mooi bericht komt hier binnen van het, van een luisteraar. Even kijken, wie was dat? Nou, kom ik zo even op terug. Het is in ieder geval een statement van het management van Henk. En groen licht voor Henk, want hij is alweer thuis. Ja, ja, een hartoperatie gehad. En omdat verdere medische zorg in het ziekenhuis niet meer nodig is, kan herstel thuis worden voortgezet. Henk is ontslagen uit het ziekenhuis en thuis wacht hem een warm welkom door zijn naaste familie en vrienden, maar zeker ook overweldigende hoeveelheid post. Nou, daar hebben we natuurlijk aan meegewerkt, hè. Beterschapswensen en het was een emotioneel thuiskomen, waarbij hij zichtbaar ontroerd raakte door al die lieve berichten van zijn fans. Nou, hij staat mooi op de foto, hij zit op zijn favoriete plekje in zijn eigen woonkamer. Treintje aan zijn schouder en allemaal briefkaarten en allemaal prachtig, allemaal post. En Henk heeft een smile op zijn gezicht, zo van nou, super. Daarnaast spreekt hij de grote dank uit ook nog even aan het personeel van het Scheperziekenhuis en het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Dankzij hun uitstekende zorg, professionele begeleiding en persoonlijke aandacht voelt hij zich weer in goede handen. Of voelde hij zich in goede handen. Nou, dat is toch machtig. Hè? Nou, aansterken Henk. En dan gauw weer het podium op met je 80-jarige leeftijd, toch? Ik bedoel, er zitten heel veel mensen op te wachten in het weekend. Hè? Ja. Ja, rustig aan, Henkie. We draaien even een liedje van Gideon. En die komt uit Zwolle. Die heet Hogeveen, ik mis je.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Daan. Het is warm, hè?
11: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
10: Oh ja?
11: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
10: Goeie, Daan.
11: Doe mij maar een raket.
12: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
14: Gritter Chalet en staakcaravans.
12: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50%.

0: waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna €15.000. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak? Een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat de vossen het als een spelletje zien. Soms staat één vos op de uitkijk, terwijl een ander de schoenen pikt. Kampeerders wordt nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A2 een file tussen Maastricht en Eindhoven, tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp. Daar staat een kwartiertje vertraging en dat is 6 kilometer. Nou, vanochtend vroeg is er een ongeluk gebeurd natuurlijk. Je hebt het allemaal kunnen lezen en zien natuurlijk in het nieuws, want zo gaat dat. De A28 is nog steeds niet vrijgegeven tussen Amersfoort en Zwolle. Tussen Harde en Wezep zijn nog bergingswerkzaamheden bezig. Politie is er nog bezig en je kan omrijden via de A1 en de A50. En om een uurtje of 7 vanavond zal het allemaal weer open zijn. Snelheidscontrole. Komen ze A12 Arnhem richting Utrecht bij 47,4. In de A16 Rotterdam richting Breda 45,8. En de A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren 16,3.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Stefan Leer!
12: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Wesley Bronkhorst. We zouden de nieuwe kunnen doen, Tutti Frutti, maar wij doen Amalia.
13: Dit is de muziek van

Altijd geinig om even een Koos Albertje te mogen instarten. Maar ja, hey, dat is ook wat we doen natuurlijk. Nou, goedemiddag. Dit is de middagshow. Althans, wat er verdomd moet gaan deze week. We doen nog even een tandje wat rustig aan. En volgende week wil niet zeggen dat we plank gas gaan. Maar volgende week komen we vanuit onze nieuwe studio. Dan kun je dat ook even meekijken in een XXL-vorm. Gewoon gaaf. Het is niet, het wordt geen miljoenen studio natuurlijk, maar gewoon gaaf. Een gezellige studio, een mooie studio. En we wilden jullie heel graag beelden al laten zien en foto's en zo, maar dat doen we nog niet. We doen geen officiële opening. Er komt geen artiest deze kant op om even de studio te openen. Maandagochtend, volgende week, dan beginnen we gewoon om 6 uur. Dan moet je maar even gaan kijken en dan zul je ongetwijfeld de enthousiasme horen van alle DJ's. Oh, we zitten in een nieuwe studio. Oh, verkeerde knop. Nou, dat ga je een paar keer horen. En dan na de weekjes zijn we ook alweer gewend. Komt allemaal goed. En dat wordt leuk. Maar deze week gaan we sowieso ruzie krijgen. Sowieso. Er gaat sowieso gedoe komen, dachten wij al. Positief gedoe. Want we zijn bezig natuurlijk met de zomerhit. Je kan stemmen op de zomerhit wat betreft ons, de top 10 van Radio NL. Je kan stemmen op je favoriete liedjes op radionl.fm op de zomerhit. En wij zien nu al iets waar we bang voor waren. Wat bovenin staat, waar eigenlijk het beste wel op gestemd wordt, zijn twee liedjes. Die van Rutger van Banneveld en Justin de Wild met Cheerio. Dus ja, het zal een gevecht worden. Dus stel je voor, Rutger komt op 1. Dan is Justin, die zal niet boos worden, maar die zal teleurgesteld worden. Hè? Die denkt dan bij zijn, hoezo? En als Justin op de meest staat met Cheerio, denkt Rutger van Banneveld, hoezo? Ik heb toch de zomerhit in handen? Omdat ook Major Lazer mee heeft gedraaid op Lowlands en dat soort dingen. Dus het wordt een gedoe. Wij hebben daar een voorzorgsmaatregel uitgevoerd. Wil niet zeggen dat we hem gedraaid hebben. Maar we hebben een mashup laten maken, een professionele. Niet door ons DJ's, maar door een echte studio. Dat ze hoor je die twee platen door elkaar heen. En dan op zo'n goede manier dat je denkt van, oh, die moet ik hebben. Maar die krijg je dan niet. Maar die is er. Die staat stand-by. Mochten ze allebei op nummer 1 terechtkomen. En de ene plaat die duurt 3 minuten 11. Dat is Sonsi Zak in de Zee. En die andere duurt 2 minuten 26. Dus dat hebben we bij elkaar opgeteld. Een gemiddelde daarvan genomen. Zo lang duurt dan de plaat. Een soort van mashup. Nou, laten we hopen dat ik niet zo ver ga komen. Wat is jouw favoriet? Laten we maar gewoon zeggen zoals het is. Want één van die twee zal bovenaan staan. Rutger van Banneveld, Zonsing Zak in de Zee. Of is dat Tyrio? Wie gun je het meest? Wat is de beste plaat? Welke zing jij het meest mee? Nou ja, laat het even weten via radionl.tv. Ik zeg het ook niet zo heel vaak, maar ik doe best wel veel klus in het weekend. Of voor Radio NL, of voor andere stations, of voor mezelf. Afgelopen zondag was ik in Saarsveld, in de discotheek. Nou ja, dat ben ik vaker geweest, maar dat was zo gaaf. Ik draaide in een zaaltje waar alleen maar piratenmuziek gedraaid mocht worden. En daar heb ik me ook redelijk aan gehouden. Maar dat was zo gezellig. Echt niet normaal, joh. Ik hou van discotheken. Dat er nog van die discotheken bestaan, met een feestzaal. Een urbanzaal, een Spotifyzaal waar alles gedraaid wordt. En buiten, binnen, alle machten. Jongen, ik werd een uurtje daar geboekt. Ik dacht al bij mezelf, man, ik wou dat ik nog een paar uur doorkom. Maar sowieso, dit lange verhaal is om te zeggen, als je mij op je feestje wil, je wil Radio NL bij jou op je bruiloft of in de feesttent, je kan ons gewoon boeken. Hè. Zeg het, zet er even bij, Stefan Leur moet komen en dan wordt het waarschijnlijk wel geregeld.

enige wat ze niet in het liedje hebben gedaan is Yeeha. Dat is jammer. Ja, dat is zonde. Lucas en Rea hebben een heel album volgezongen met dit soort leuke deuntjes. En dat was, begin 2000. Laten we het daar even op houden. Die getallen zitten niet zo in mijn hoofd. En dat boeit ook verder niemand. Hè? Net als je zegt, die heb ik nog op vinyl. Boeit niemand. Leuk voor degene die het heeft. Maar de rest denk ik ook van... Oh nee, dat mag je niet meer zeggen. Dat prima. Zeg, zometeen gaan we even Armand draaien voor... even kijken, iemand uit het Horen. Anthony staat hier. Anthony zal Anthony zijn. Maar eerst nog even Hoogkamer en de Flemingmeister.

0: 100%.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
6: Kijk op proostop.nl.
5: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

zoveel. Maar er hadden ook zoveel mooie liedjes gemaakt. En dat kan net als Rutger van Barneveld gaan. Op een gegeven moment als Bouke een nieuwe single uitbrengt. Dat de oude liedjes ook weer een keer geluisterd worden door mensen die TikTok-filmpjes maken. Of door radiostations. Dat we denken van, hé, hoe hebben we deze ooit gemist? En dat het alsnog een hit kan worden. Laten we hopen dat het ook zo gaat met Bouke. Want ja, televisie doet hij goed. De theater zal hij wel ingaan. En het is alles wat hij aanraakt. Hij beweegt en hij beroert mensen. Dat is mooi. Met de muziek. Hoofdsfeer in de optredens. Nou ja, ik hoef het jou niet uit te leggen. Dat is gewoon een legend. Dat is gewoon een goede zanger in Nederland die we hebben. Moeten we trots op zijn. Koester ook.

0: lijkt ook een beetje.
1: Het lijkt een beetje op Roy van Nuland. Die zat op een gegeven moment ook met zijn Chuck Berry. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Mooi gedaan dit. Mooi. Wannabes en Johnny Valentine. Nou, die zong ook mee met de platen. Johnny Valentine. Oh. Dit zou ik moeten weten. Dit is mijn vakgebied. Nu denk ik van, ja, roep dan even een liedje van Johnny Valentino. Moet ik even googlen. Oh, gemiste kans, hè? Zonde. En dan de man die zijn bankrekening behoorlijk is gevuld 2 jaar later naar dit liedje. Dit is Vakantieliefde. The Legend, Yves Beres.

Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Ja, ja, ja, laat maar.
1: Het is pas maandag, we moeten weg, man.
0: Een pro, nee.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt.

0: Huh, alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Heb je trek?

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.

0: en onder andere HP. Dus even boeren voor een swingende start.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga.
2: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Ga met.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Afrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. En op Festival Lowlands zijn weer heel weinig mensen gearresteerd. 6 in het hele weekend. 3 hadden dingen gestolen, de anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
9: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
8: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: 4 minuten over 4 geworden en dit zijn de problemen op de weg. De file is de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg. 8 minuten en 6 kilometer. De A28 sinds vanochtend vroeg is daar een heftig ongeluk gebeurd tussen Zwolle en Amersfoort. En nog steeds opruimwerkzaamheden en politieonderzoeken tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. De weg is vanavond rond verwachting rond 7 uur is het weer open. Ja, dat wil ik zeggen. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem en voorbeletten bij afrit Hoenderlo. 12 minuten en dat komt door een ongeluk 7 kilometer. Snelheidscontrole. De A4 Amsterdam Den Haag 19.1. De A16 Breda richting Rotterdam 51.7. En de A30 Ede richting Barneveld 16.3. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht 6.5.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Stefan Leer!
14: Ja, de Hollandse nieuwe van deze week ga je horen. Hier zit in mijn hoofd en hey, een mooie, rijke vrouw. Gaat Jean-Paul overzingen?
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De 3 is gewoon.
1: Mooi.
0: Bijna kwart over 4 geworden. Radio NL, de luisteraar. En er is zoveel nieuwe muziek. We willen nog zoveel mooie dingen aan je laten horen. Maar dat gaat deze week allemaal goed komen. Maar eerst, ja, de verrassing van de eeuw. Opeens was hij daar. Ik zag hem eerst op televisie, zag ik hem. En shownieuws. Ja, ik heb een nieuwe single. En die is fantastisch. Dan denk ik, ja, als radio DJ denk ik, nou, laat je eerst maar eens horen dan. En toen had ik hem gehoord. En dat was echt een goeie. Van Thomas Berg.

En we hopen dat niet iedereen dit gaat draaien op Oudjaarsavond, omdat het woordje vuurwerk erin zit. Maar het is, ja, de liefde vuurwerk. En de samenwerkingsverbandje die eigenlijk niemand zag aankomen. Ze hebben dat een beetje stiekem gedaan. En volgens mij, in mijn inziens, ik zit niet dag en nacht op TikTok, maar volgens mij hebben ze niet van tevoren aangekondigd. Opeens was het liedje er. Zenna en Sven Versteeg.

Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
10: Aldi. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
7: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
18: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: Of toch Cheerio?
18: Oh, Cheerio.
17: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: Radio NL.
17: Weerbericht.
20: 3 minuten over 4:30 geworden. Vanavond zijn er brede opklaringen overal. Het blijft droog. Vannacht wordt het wel koud, ongeveer 10 graden. De vooruitzichten, dat ziet er echt goed uit. Vanaf woensdag weer even een zomerse piek. Tropisch warm gaat het worden, maar ook kans op stevige onweersbuien. Nou, vandaag was het maar ongeveer 22 graden. Nou ja, dat kan een paar graden verschillen in het noorden en de zuiden van het land natuurlijk. En morgen, dan wordt het 24 gewoon. Hey. Dan... de hoofdpunten uit het nieuws, binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? Goedemiddag.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Niet 5, maar 7 mensen zijn gewond geraakt door het vuurwerk dat werd afgestoken bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren. Cambuur heeft met de meeste slachtoffers contact gehad en gaat aangifte doen. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht. Ze verkochten onder meer een medicijn dat nog nergens ter wereld is goedgekeurd. In de Blowland zijn in het hele weekend 6 mensen gearresteerd. Het aantal is al jaren laag. Vorig jaar was er maar 1.
20: Dan de files van dit ogenblik. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Een half uurtje door een wegdek wat slecht is en gerepareerd moet worden. Dat zijn ze daadwerkelijk aan het doen nu. 8 kilometer. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en afrit Dordrecht Centrum. Een half uurtje, 10 kilometer. En op de A28 nog steeds problemen tussen Zwolle en Amersfoort. Ze zijn naar de boel aan het opruimen. Politieonderzoek is inmiddels afgesloten. En om 7 uur vanavond dan is de weg weer vrij, staat hier. Dan de snelheidscontroles. Eigenlijk nog één te melden. De A7 Heerenveen richting Groningen. Hectometerpaaltje 168.2.
1: Altijd aan. Radio NL.

jij een fan van Monique Smit? Vind jij haar liedjes leuk en vind jij deze leuk? Dan ja, stem hem even in onze RadioNL Zomerhit Top 2026. Je kan stemmen alleen maar via RadioNL.fm. En zorg even dat we een mooie lijstje krijgen aanstaande vrijdag. Dat gaan we uitzenden tussen 4 en 5 uur in dit programma. En de grote vraag is natuurlijk, als je aan het stemmen bent, doe ook even je stem voor Zon zien zakken in de zee of Cheerio. Want het is hartstikke leuk in de media dat er 2 zomerhits zijn, maar uiteindelijk moet er toch eentje gekozen worden. En dat gaan wij doen. De stemmen, het gaat raar. Het gaat mal. Het gaat echt idioot. En ik ga nog niet verklappen wat nou de tussenstand is. Dat zullen we woensdag wel even doen, wat de tussenstand ongeveer is. Dan kun je misschien nog harder gaan stemmen. Of dat je denkt van, nou, dat komt allemaal goed met dat liedje. Nou ja, stemmen is echt wel even belangrijk. Ik denk er niet van, ja, ik luister wel, joh, komt wel goed. Maar elke stem die telt. RadioNL.fm en misschien even een tof liedje in die lijst. Maar is het Stonzie zakken of is het Cheerio? Dat is eigenlijk wel, dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. We zijn zo benieuwd wat het zal zijn. Wie zou we zijn? Is dat Cheerio, want die was eerst? Of die andere? Nou ja, doe het wel even en stem ook even bijvoorbeeld op Monique Smit of Robert Paat. Dat is je over wat anders, joh.

0: Susanna Veldmeijer, de nacht van je dromen. En dan krijgen we nu even een kroegknijter. Alleen dat is zo langzaam een lummel. En als je in de kroeg staat en je hoort deze niet voorbij komen, dan staat er een slechte disjockey achter de mengtafel. Ja, meestal zijn er barmannen. Maar ja, het liedje is al een tijdje. Ja, ik weet, draait hij nog in de kroeg eigenlijk? Ik zeg het wel even zo heel stoer. Als je deze niet hoort, dan is niks. De avond. Maar ja, je verwacht hem wel. En ja, je zingt er met volle borsten mee. Ondanks dat je wat vindt van de man natuurlijk. Want er is zoveel in het nieuws geweest ook dat je denkt, no. Maar dan hoor je dit weer en denk, ja, is toch wel een goede gast. Ik kan goed drinken. Zingen.
1: Staat hoog

0: Doedoe.
1: Leveren vuurwerken.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Daan. Het is warm, hè?
7: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
6: Oh ja?
7: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
6: Goeie, Daan.
7: Doe mij maar een raket.
8: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
10: Woninginrichting Hans Jutstra.
9: Buitenvaart Hogeveen.
8: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Lucas Outdoor in Wolvenga.
15: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
14: Lucas Outdoor. In Wolvenga, dat zit wel goed.
16: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. En de bekende Belgische taartengooier Noël Godin is overleden. Hij gooide zijn hele leven slagroomtaart in het gezicht van politici en andere bekende mensen. Zoals Bill Gates, Nicolas Sarkozy en de baas van Ryanair. Hij begon er al mee in 1969. Noël Godin was 80 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
24: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
25: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
26: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
27: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weet in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
28: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
30: Let's go!
29: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis.
31: Mediamarkt. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
32: 7 minuten over 5 geworden. Dit zijn de files. De A15 Gorkum richting Rotterdam. 21 minuten en dat is 9 kilometer bij de Noordtunnel. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar is de hele pleurisbende afgesloten tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 40 minuten en dat is 11 kilometer. En op de A28 was vanochtend een heftig ongeluk gebeurd. En dat is tussen Amersfoort en Zwolle. En er zijn nog problemen daar met het opruimen en het weer vrijgeven van de weg. En dat is eigenlijk tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En de rijstrook die gaan... een uurtje of 7 weer open, of ze zijn al open. Nou, half uurtje vertraging daar en 6 kilometer. Snelheidscontroles, de A7 Duitsergrens richting Groningen met 245,1. De A15 Gorkum richting Rotterdam, 75,7. En de A30 Ede richting Barneveld, opletten bij 16,2.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, deze moet je er ook even instemmen. RadioNL.fm Gewoon RadioNL.fm en stem even op de zomerhit. Als deze ontbreekt, zal ook heel raar zijn. Heel gewoon raar zijn. En nu, even een beetje gas terug. Dat mooie liedje. Met dat ene gekke woordje erin.
1: Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: kans.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Dan ga je op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
8: Kijk op proostop.nl.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
2: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
1: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten. Of toch Cheerio. Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
6: Radio NL.
5: Weerbericht.
7: Het is 2 minuten over 5:30 geworden. Vanavond wordt het bijna overal droog. Nou, de komende dagen een beetje wisselvallig weer. Maar vanaf woensdag zomers in het zuidoosten zelfs tropisch warm. Nou, vandaag was het 22 graden. En morgen wordt het gemiddeld 24 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat zal er allemaal weer gebeurd zijn? We gaan luisteren. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB houdt vast aan de regels om voetbalwedstrijden stil te leggen. Bij Cambuur Feyenoord werden gisteren supporters geraakt door vuurwerk, maar de wedstrijd werd wel uitgespeeld omdat er geen speler was geraakt. En dat blijft zo. Oppositiepartijen vinden de gang van zaken rond de begroting rommelig. Deze week zou die af moeten zijn, maar er is nog nauwelijks onderhandeld over steun. Pro-leider Klaver wil weten waar die aan toe is, zei hij voor zijn gesprek met premier Jette. En er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het ongeluk op de A28, meldt Omroep Gelderland. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus waar een touringcar met Duitse scholieren achterop reed.
7: Een paar minuten over 5:30 geworden. Dit zijn de files, de actuele files van dit ogenblik. Luister goed. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar is wat afgesloten bij Rijswijk, Plaspoelpolder, 38 minuten. En dat is een whopping 18 kilometer ook gewoon. En de A16 Breda richting Rotterdam. De weg is weer vrij, was een ongeluk gebeurd. En dat is bij Afrit Dordrecht Centrum. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Ook de weg weer vrij tussen Harden en knooppunt Hattemerbroek. En daar staat een file, een half uurtje, 7 kilometer. De rechte rijstrook is nog steeds afgesloten. Snelheidscontroles, de A10 Koenplein. Knooppunt Watergraafsmeer daar naartoe. Daar staan ze bij Hector met de paaltje 4.2. De A16 Rotterdam richting Breda 50.0. De A27 Almere richting Utrecht onder 9.0. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom 161.2.

0: Paladijns, jouw liefste wens. Daarvoor zat Ik ben een dromer. En dit deuntje, misschien kom je dat bekend voor. Paladijns waren het eerste, maar José had er ook eentje. Ik heb je niet de hemel beloofd. Kun je gewoon op de orkestband, het liedje wat je net hoorde, maar dan de zang eraf, kun je gewoon Ik heb je niet de hemel beloofd helemaal zingen. Hey, en dan een liedje wat een hele grote hit had moeten worden. Dat is het wel online. Alleen de radiostations, wij zijn altijd een beetje autistische mensen. Als een liedje die komt uit, in, bijvoorbeeld ik noem maar wat, in april. En dan draaien we een maandje en dan wordt hij wat minder gedraaid op een of andere manier. Maar dit had nog een grotere hit moeten zijn dan het al is momenteel. Heel bijzonder. Hoe zoiets werkt, ik begrijp er nog steeds niks van. Maar dit had gewoon een nummer 1 moeten zijn. Hemert en Donnie.
1: Ben niet

0: Karst & Company. Heb je het origineel wel eens gehoord trouwens? Dit is er nog origineel van. Even een klein stukje laten horen. Het zijn, mocht je het eerst interessant vinden, de Oak Ridge Brothers. Er zijn vele van gemaakt, maar dit is volgens mij het origineel. Sail Away.
1: Across the bay, a lady waits to hold me tight. And my boat
0: ja. Als het anders is, dan laat het ook even weten. Want in mijn hoofd is dit het origineel. Maar...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
2: naar Zwaagstra.
4: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
2: Al aan de A37.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
2: Heijn. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Lucas Outdoor.
5: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
4: Lucas Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
7: Werk gaat altijd.

0: voor. En dat kan met Toyota Professional, want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Oproep Gelderland. Daar knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. En de derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond de graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
9: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Een paar minuten over 6 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. 23 minuten, 16 kilometer. En dat is tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Rijswijk. En dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar is al wat afgesloten. De rechterrijstrook door een ongeluk een tijdje geleden. 16 minuten en 5 kilometer. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Knooppunt het Harde en Hartemerbroek. Een half uurtje, 5 kilometer op ruimwerkzaamheden. Nog steeds daar. Bijna de hele dag al. En de snelheidscontroles A16 Rotterdam richting Breda bij 50.0 en de A27 Almere Utrecht 109.2.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Linkerpep en naar Circus Tent. En dan geen dure rapper inhuren, zoals dat hoort. Maar ze doen het gewoon even zelf. En niet onverdienstelijk natuurlijk. Nou, 6:10 geworden. We zijn er deze week wel druk mee. Maar ja, het moet ook gewoon goed. Er moet veel gestemd worden. Er moet echt meer gestemd worden dan andere jaren. Want het is zo belangrijk. Wat gaat het worden? Vrijdag is het bekend en tot donderdag kun je stemmen op de Radio NL Zomerhit Top 2026. Cheerio of zon zien zakken in de zee op nummer 1. Wat denk jij?

Heb je dat ook? Elke keer als hij gaat zingen Diamantenring, wil ik zingen Maserati. Maar dat wordt hem niet op een of andere manier. Gek is dat, hè? Mooi. Damien van Os op Radio NL en Diamantenring. En dan al, dames en heren, een mooie, langzame lippen. Aan de bar zit.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Huh, alweer verrotte kozijnen.
6: Wel eens van Toscana gehoord?
5: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
6: Neem kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA liefde en passie deze pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhits 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhits top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Vanavond en vannacht is het overwegend helder en uiteindelijk ook best wel fris. Morgen krijgt het zuiden met sluierwolken en enkele buien te maken. En op woensdag trekken er meerdere buien over. Het wordt dan wel warmer met regionaal zomerse waarden van 25 graden. En na een broeierige donderdag dan kunnen we vervolgens in de avond zware buien verwachten. Exact 6:30 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De spits is op zijn retour. Files nog op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg dicht. Momenteel 11 kilometer file. Omrijden kan via Utrecht over de A27, A2 en de A12. En ook op de A28 sta je vast. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek. Momenteel een kwartier door opruimwerkzaamheden. Flitsers gemeld op de A7 Duitse grens Groningen. 244,7 A12 Utrecht-Den Haag. 47,0. De A15 Gorkum-Rotterdam bij 75,7. A27 Almere-Utrecht bij 109,0. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161,7. Goeie reis.

0: Tijd om je straattaal een klein beetje bij te spijkeren. Als zelfs Marco Schuitmaker erover zingt. Loesoe, oftewel gaan, weggaan. Een paar dingen die je ook nog moet weten. Doekoe, dat is geld. Een barkie is 100 euro. En stap je met je patas in je waggie, dan stap je met je schoenen in je auto. Niet dat dat ooit gebeurt, maar dan weet je in ieder geval wat die woorden betekenen, toch? Het is Radio NL op maandagavond met John West zo direct. En dit is de Sound Selection.
1: Hoe ben

En heb ik nu Fons Veurink en Avond Voor in de boeken bij Radio NL. En heb je al gestemd op de Radio NL Zomerhit Top 10? Aankomende vrijdag dan wordt die uitgezonden hier op Radio NL. En stemmen kan nu hè, via radionl.fm of in de gratis Radio NL app. Laat jouw stem horen en bepaal wat de zomerhit van 2026 wordt. En dit is wat mij betreft een kanshebber voor de top 10. De nieuwe Django-wachter heet Bachata Bailando. Ik vraag...

Robin Thijs en Mo het midden zojuist bij Radio NL. Hey, soms dan is verleiding heel groot. Hè? Dat hoef ik je vast niet te vertellen. We zwichten allemaal wel eens voor verleiding en de heerlijke dingen van het leven. Waaronder, ja, de muur. Hè? Het is echt iets typisch Nederlands om even een snackie uit de muur te halen. We zijn dol op fastfood. We eten echt kilo's aan fastfood per jaar. En er is nu onderzocht wat nou de meest dikmakende snack is. Als je een snackje wil eten. En ook vooral wat eigenlijk de gezondste keuze is. En geloof me, dit gaat je echt alles meevallen. Ik deel het zo meteen met je wat de meest dikmakende snack is. Eerst de nieuwe Mart Hoogkamer. In een

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Lucas Outdoor in Wolvenga.
8: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
7: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie.

0: de mooie wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed verlopen voor de Nederlanders. De mannen en de vrouwen deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen. De mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon. Op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 6 minuten door een kapotte auto. En de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht. 35 minuten door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 108.0. A15 Nijmegen-Gorkum 103.6. De A27 Utrecht-Almere 115.0. A30 Barneveld-Ede 16.3. En de A32 Heerenveen-Meppel bij 8.9. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Eva Pasveer!
17: En wat is nou de meest dikmakende snack van Nederland? Je hoort het zo direct na Samuel Wilton.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Ik vind dat zo'n gek woord, een twijfelaar. Ja, het is zo'n anderhalf bed, weet je wel. Niet een tweepersoonsbed, maar ook geen éénpersoonsbed. Het zit er exact tussenin. Dus voor degene die twijfelen, die nemen een twijfelaar. Monique Smit hoor je zojuist bij Radio NL. En nog samen wel Wilte en Dansen met de Duivel. Goedenavond, maandagavond, 7 uur geweest. Misschien wel een heel heftig weekend achter de rug met stappen. Het was natuurlijk de GP in Zandvoort. Lowlands was afgelopen weekend in Biddinghuizen. En sowieso heel veel kroegen en cafés die afgelopen weekend ook overuren draaiden. Zo aan het einde van de vakantie. Nu iedereen weer terug is in Nederland. Ja, en na een avondje stappen, dan gaat er altijd wel een snackie in. Althans, dat is bij mij het geval. Nu heeft de website Manners een overzicht gemaakt van wat nou de meest dikmakende snack is. En wat de meest verantwoorde snacks zijn. Oké, let op. Dit is de meest dikmakende snack. Een kapsalon dunner. Oké, dit had ik eigenlijk wel kunnen raden. Hè? Zo'n dikke kapsalon met shawarma, kaas, patat. Ja, het gaat allemaal dubbel op. Al die vetten. En dat is natuurlijk heerlijk na een avondje stappen. Maar je wordt er wel dik van. 1200 calorieën zitten er gemiddeld in een portie kapsalon dunner. Op twee trouwens chips. Dat had ik niet verwacht. 1050 calorieën per portie. En op drie de pizza salami met ook 1025 calorieën per portie. Vraag je af, ja oké, hartstikke mooi allemaal. Wat moet ik dan eten om een beetje op niveau te blijven? Nou, je kunt het beste een kroketje gaan eten. Per portie van 70 gram ongeveer 200 calorieën. En daarmee dus de minst dikmakende snack van Nederland. Het enige wat er nog onderscoort is de Vietnamese lumpia. Maar goed, die haal je niet op iedere straathoek natuurlijk. Maar goed, breng mij ook even bij het Radio NL onderzoek van deze maandagavond. We weten natuurlijk allemaal dat fastfood ongezond is. Hè? Dat hoef ik je echt niet te vertellen. Maar hoe vaak doe jij het? Ik ben zelf een enorme fastfoodliefhebber. Als ik zo'n grote gele M of de letters KFC achter elkaar zie staan, ja, dan ben ik al half binnen, zeg maar. Dan sta ik al met één poot achter de voordeur, echt waar. Ik deed het voorheen, toch wel eens in de week of eens in de twee weken. Ik heb het inmiddels wel redelijk teruggebracht, denk ik. Na eens in de twee, drie, vier weken niet zo heel vaak meer snacken. En dat is uiteindelijk ook maar weer beter, natuurlijk. De kilo's vliegen eraf, kan ik je vertellen. Maar goed, misschien heb jij wel zondag patatdag of ga je na het stappen wekelijks eventjes langs de snackbuur. Ik ben benieuwd, hoe vaak eet jij fastfood? Laten we eventjes een klein onderzoekje doen vanavond in de Radio NL app. Reageren kan door middel van een spraakberichtje of stuur eventjes een berichtje met antwoord op de vraag, hoe vaak doe jij aan fastfood?

0: Radio NL op maandagavond met Willem Bart en brandende de harten. Het is het Radio NL onderzoek waar we momenteel middenin zitten. En dat heeft alles te maken met frituursnacks. Ja, er is namelijk onderzoek gedaan door de website Manners wat nou het beste is om te eten als je de verleiding niet kan weerstaan om toch eventjes fastfood te gaan eten. En wat blijkt, je kunt al het beste een kroketje eten. Bevat maar 200 calorieën per portie en is dus eigenlijk helemaal niet zo slecht. Wat je beter kunt laten staan, is de kapsalon dunner. Ja, dat heeft 1200 calorieën per portie. Dat gaat natuurlijk helemaal dubbel op met die friet, die kaas, die vette dunner die er nog op gaat. Ja, dat moet je eigenlijk niet te vaak doen, wil je een beetje gezond en op gewicht te blijven. Daarom de vraag aan jou, hoe vaak zondig jij? Hoe vaak doe jij aan fastfood? Reageer even in de Radio NL app. Gunther uit Merksplas, eigenlijk is dat maar 1 keer per jaar. En dat is, geloof het of niet, als we naar het Radio NL Mega Piratenfestijn gaan in het Gelredome. Maar goed, ik vraag me dan wel af, hè. Jij komt uit Vlaanderen, Gunther. Merksplas, België. Daar hebben ze toch die heerlijke Vlaamse frieten. Die moet je toch ook regelmatig eten? Anders dan kun je jezelf bijna geen Vlaming noemen, geloof ik. Wieger uit Zwolle. Wij eten elke week 1 keer Chinees opgehaald bij de Jumbo. Echt goed. Ja, en ik zie ook een appje binnenkomen van Cassandra uit Dronten. Ik wil eigenlijk kijken of ik Cassandra even kan bereiken. Ik heb namelijk een vraag die ik altijd al heb willen stellen.
1: Met Cassandra.
0: Hey Cassandra, met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Cassandra, jij werkt in de cafetaria.
1: Ja, klopt.
0: Hey, allereerst, is dat een beetje leuk in de cafetaria werken?
1: Ja, geen dag is hetzelfde bij ons. Je maakt iedere keer wel gekke dingen mee. Met rare bestellingen en dat soort dingen.
0: Zoals?
1: Frietje met 4 soorten sausen. Of een kaassoufflé willen ze dan met bepaalde sausen. Dat je denkt, zou ik niet zo bedenken.
0: Nee, precies. Maar goed, ik heb eigenlijk een vraag aan je, Cassandra. Ik heb deze vraag nog nooit aan iemand kunnen stellen. Ik ken eigenlijk maar heel weinig mensen die in een fastfoodzaak werken. Maar kun jij de verleiding een beetje weerstaan als je al die lekkere dingen zo voor je ziet?
1: Ja, je ruikt gewoon aan het eind van je werkdag ruik je gewoon naar frituur. En je gaat naar huis, nou ruikt ook alles naar frituur. Als wij nieuwe collega's krijgen, ook sommigen denken de eerste week, oh lekker, 's avonds naar werk, lekker een snackje eten. En na een week zeggen ze, ben er helemaal klaar mee.
0: Ja, bedankt. Hoeft niet.
1: Nee,
0: daar
1: zijn we
0: helemaal
1: klaar
0: mee. Och, het lijkt mij, soms lijkt het me echt fantastisch om in een snackbar te werken. De hele dag lekker kroketten in die mand doen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ik denk
1: dat ben je heel gauw zat.
0: Ja, na een week dan loopt het water me niet meer in de mond van die kroketten.
1: Nee. Daarom zeg ik, je bent het echt wel snel zat. Wij koken gewoon lekker iedere avond lekker vers voor onszelf.
0: En dan is dat eigenlijk de verleiding wel waar, toch?
1: Ja.
0: Dank voor het delen, Cassandra. Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Je luistert Radio NL. Er is gloednieuw trouwens. Tino Martin, Billy Dans. Ik hoor niks geks.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Alweer verrotte kozijnen.
4: Wel eens van Toscana gehoord?
3: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
4: Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
8: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
7: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
15: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: Of toch Cheerio?
15: Oh, Cheerio.
14: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.

0: altijd.
1: Lucas en Gea en de waarheid. Och, wat zou het mooi zijn als we allemaal altijd de waarheid zouden spreken, toch? Er is wel eens wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe vaak we die waarheid eventjes laten voor wat het is. Er zijn mensen die veelvuldige leugenaars zijn, liegen gemiddeld 6 keer of vaker per dag. Middelmatige leugenaars 3 tot 5 keer per dag. En ongeveer 75% van de mensen die valt in de groep eerlijke mensen. Mag jij raden hoe vaak eerlijke mensen liegen op een dag? Ja, dit ga je niet geloven. Dit is gewoon niet waar. 0 tot 2 keer per dag. Ja, af en toe dat leugentje op best wel. Dat vloept er zo uit. Ik weet het. Maar goed, dat eerlijke mensen alsnog tot 2 keer per dag liegen, nou, die gaat er bij mij niet in. Maar goed, dat is dan wel weer de waarheid, toch? Om het cirkeltje even rond te maken.
2: Als je mijn gedachten eens

Je bent bij Radio NL, waar je ook nieuwe Nederlandstalige muziek ontdekt. Dit was Deon en jij. En over jou gesproken, hoe is het met je? Wat doe jij op dit moment? Zo direct op Radio NL, het rondje Nederland. En ik zou het leuk vinden als je eventjes een berichtje stuurt in de Radio NL-app of even een fotootje stuurt van wat je op dit moment aan het doen bent. Zometeen gaan we even kijken waar Nederland op deze maandagavond mee bezig is. En jij kunt daaraan meedoen door dus eventjes een berichtje of een fotootje te sturen in de Radio NL-app van wat je op dit moment aan het doen bent. Robert van Heewert zo direct met Zandloofster. En eerst het prachtige liedje van Wesley Bronkhorst.

0: wolven ga.
1: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
0: Lucas Outdoor in wolven ga. Dat zit wel goed.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
4: Aan de A37.
2: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.

0: veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij BT&De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT&De Haas, bron voor goedboeren.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 909.

0: 90 euro. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sands.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Goedenavond, 3:08. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Belgische grens Maastricht bij 268.7. De A7 afsluitdijk Heerenveen 108.0. A12 Arnhem-Utrecht bij 75.0. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6.9. En de A348 Arnhem naar Doesburg bij 10.5. Goeie race.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ivan!
9: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app en doe mee met het Rondje Nederland.
10: Dit is de muziek van

die tikt maar door. En dat klopt, want het is momenteel exact 9 over 8. Goedenavond, avondshow, Radio NL. Tijd voor het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel dat in de Radio NL-app en sluit aan. Ik ben benieuwd wat jij op dit moment aan het uitspoken bent. Zo stuurt Ricardo uit Hardenberg. Nou, ik ben er net klaar met bezorgen. Toevallig dicht bij de studio van Radio NL. Wat grappig, Ricardo. Annemiek uit Veenendaal. Hi Ivo. Wij, Lena, Gijs en ik zijn nog druk bezig bij de pakketshop. Raymond uit Hengelo op de vraag, wat ben je aan het doen? Nou, een heftruck-accu aan het bouwen. En natuurlijk aan het genieten van de muziek. Groetjes, Raymond Korte. Christian uit Duitsland, die zit achter het stuur momenteel aan het varen op die Duitse autobaan. Goeie reis, Christian. Jan Willem uit Westerbork. Wij zitten nu in Oostenrijk, onderweg langzaam weer naar Nederland. Mooi man, geniet van de reis, zou ik zeggen. Daphne uit Zutphen. Nou, ik ben met mijn moeder naar jullie aan het luisteren en gisteren lekker haar verjaardag gevierd. Dus ik wil graag Gerard Joling horen. Nou, kijk of dat vanavond nog eventjes lukt, Daphne. Aard uit Ochten, noodzakelijk kwaad. De vaat moet gebeuren. Ik probeer het altijd zo veel en zo vaak mogelijk uit te stellen, Aard. De vaat. Maar goed, uiteindelijk moet het toch een keertje gebeuren. Ja, en wat spook jij uit op deze maandagavond? Sluit aan bij het Rondje Nederland en stuur een berichtje in de gratis Radio NL. René Vroger hoor je zo meteen met Bon gepakt. Kido van der Graaf komt eraan, eigen schuld. En eerst een van de allermooiste nederpopplaten uit het begin van de Zero's. Dit is

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was zo lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

12 bij Radio NL en eigen schuld. Oké, ik weet niet hoe jij je erover voelt de afgelopen dagen, maar ik mis het zomerweer. Och man, ja, ik weet het. Ik klink nu als een Nederlander, hè. Altijd klagen over het weer. Dan is het te warm, dan is het te koud. Maar ik slaakte wel een kleine zucht van verlichting dat het aankomende woensdag en donderdag gewoon weer warm gaat worden in Nederland. Lekker zomer vieren en daar pas zomerse muziek bij. In die zomernacht is de zomerhit van Marco de Hollander.

0: in een jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten. Toch Cheerio. Oh, Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: grootste zomerhit van de 3A's. En je zit in mijn hoofd deze week Hollandse nieuwe bij Radio NL. Misschien denk je nu van zomerhit. Nou ja, dat was eigenlijk de bedoeling van het liedje. Alleen dat had wat vertraging opgelopen. Het liedje was nog niet klaar, het was nog niet af. En toen hebben ze bedacht van ja, wat nou als we van die zwakte, dat we eigenlijk te laat zijn voor de zomerhit, een kracht maken. Ja, het liedje gaat namelijk over een vakantieliefde. En die vakantie die begint nu toch een beetje af te lopen. Dus ja, ze willen het gevoel in het liedje een beetje overbrengen als dat je weer in Nederland bent, koffer is uitgepakt en dat er dan toch nog iemand in je hoofd blijft zitten. Dus wat dat betreft hebben ze van de zwakte een kracht gemaakt en de perfecte timing voor het liedje van de 3A's. Je zit in mijn hoofd. Geen zomerhit, maar laten we hem dan gewoon bestempelen tot na zomerhit of zo. Over zomerhits gesproken, stemmen op de zomerhits top 10, dat kan hè? Via de Radio NL app of radionl.fm. Laat jouw stem gelden voor de zomerhits top 10.
1: Ik weet

0: De nieuwe Amar bij Radio NL heet Stem in je hart.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur maandagavond. Het is Meezing Maandag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een echte meezinger. Heb je een suggestie voor een lekkere meezingbare plaat op deze maandagavond? Open dan nu de app en vraag hem aan. Wie weet bepaal jij zo direct het laatste rondje.

0: al zo de oorvorm dit. Echt waar, je hoort hem één keer en de rest van de dag blijft in je hoofd zitten. Het Haagse liedje Jij bent het voor mij van de Ragers, Ziggy en Chico. Zojuist bij Radio NL en ook nog Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend.
1: Het laatste rondje.
0: Het is tijd voor de laatste Amazing Maandag. En uiteraard bepaal jij die. Heb je een suggestie voor de Amazing Maandag in het laatste rondje? Drop hem maar in de Radio NL app. Zo zie ik Johan uit Veldhoven binnenkomen. Rob Ronalds met Op de Camping. Leuk om die weer eens te horen in de finale week van de zomervakantie. Herwin uit Hardenberg. Giel Ridderman met Elke Kroeg, Elk Plein. Erik uit Helmond naar de kermis van Ronnie Tober en Siska Peters. Ook leuk. Lisanne Ortsen uit Elst. Vraag het maar aan Roxy van Rob van Daal. Ook een lekkere meezinger inderdaad. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Jelle uit Lunteren. Die wil graag een klassieker horen. Eleonora van Jannes.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
10: ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt

0: Leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten? Toch Cheerio. Oh, Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm...

0: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper Ye in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef.

of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu!
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1+1 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: Allianz Direct. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde campagne.

0: natuurvakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorkum. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent... over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
11: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhits 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhits top 10. Meer info, radionl.fm.

0: vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
4: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op Glasvezel plus TV.

0: los van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: kruidvat.nl/business.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor.

0: gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog doormidden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto...

0: een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.